0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
0: In New York is zeker één dode gevallen door zwaar stormweer. Het gaat om een man van 56 die onder een omgevallen boom terecht kwam. Hetzelfde gebeurde even verderop in een speeltuin. Daar raakten 4 mensen gewond, onder wie 2 jonge kinderen. Hun toestand is stabiel. Het noordoosten van de VS krijgt een uitzonderlijk zware storm over zich heen voor deze tijd van het jaar. Met veel wind en bakken regen. Bijna 100.000 gezinnen en winkels zitten daar op dit moment al zonder stroom. En meer dan 3.000 vluchten zijn geschrapt of vertraagd. En volgens experts moet het ergste nog komen. Zij waarschuwen voor overstromingen. De Nederlandse Demi Vollering is de nieuwe wereldkampioen in het vrouwenwielrennen op de weg voor het eerst. Vollering klopte in Canada de Poolse Nivia Doma in een sprint met 2. De Italiaanse Longo Borghini werd even later 3e. En onze Lotte Kopecky moest op 40 kilometer van het einde lossen. Zij finishte als 20e op meer dan 8 minuten van Vollering.
2: Ik kom wel naar hier voor het best mogelijke eruit te halen. En ja, dan is dat heel erg jammer, maar... Ik denk dat deze omloop ligt niet en ja, ik denk dat de 3 sterkste renners waarschijnlijk wel het seizoen hier ook naar boven komen en ik denk dat we een verdiend podium hebben.
0: 2K wielrennen eindigt vanavond met de wegrit bij de mannen. Ons voetbal ligt eerste klasser KV Kortrijk al meteen uit de beker van België. Het verloor in de 32e finales bij KSK Heist uit eerste nationale, zeg maar onze derde klasse, na strafschoppen. Na 90 en 120 minuten stond het daar 2-2. Ook in de competitie bengelt Kortrijk onderaan. We krijgen een vrij zonnige dag vandaag. We halen maximaal rond 25 graden. Morgen meestal bewolkt, dan kunnen er enkele buien vallen. Het is dan wel warm, rond 28 graden.

0: Het is D-Day voor de Vlaamse regering. Er is nog altijd geen akkoord over de begroting. De ministers gingen gisteravond al rond 9 uur uit elkaar, vroeger dan verwacht. Maar we horen dat de voorstellen van de 3 regeringspartijen nog te ver uit elkaar liggen en dat sommige dingen herberekend moeten worden. Politiek journalist Rob van Herk.
1: Er worden nog te veel spelletjes gespeeld. We zitten ook nog in de fase van de ballonnetjes die worden opgelaten. Vooruit heeft een voorstel gelanceerd om de zorgpremie, een soort van belasting die wij betalen, te verhogen voor de hoogste inkomens en te verlagen voor de laagste inkomens. Iets wat N-VA dan al meteen afschiet. Dus zolang die spelletjes nog aan het spelen zijn, zijn we echt niet richting een landing aan het gaan.
0: Straks om 12 uur roept minister-president Diependalen zijn kernkabinet samen. En de tijd begint te dringen, want Diependalen wordt morgen namiddag in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. In New York is zeker 1 dode gevallen door zwaar stormweer. Het gaat om een man van 56 die onder een omgevallen boom terecht kwam. Hetzelfde gebeurde even verderop in een speeltuin. Daar raakten 4 mensen gewond, onder wie 2 jonge kinderen. Hun toestand is stabiel. Het noordoosten van de VS krijgt een uitzonderlijk zware storm over zich heen voor deze tijd van het jaar. Met veel wind en bakken regen. Bijna 100.000 gezinnen en winkels zitten daar zonder stroom. En meer dan 3.000 vluchten zijn geschrapt of vertraagd. En in ons voetbal ligt eerste klasser KV Kortrijk al meteen uit de beker van België. Het verloor in de 32e finales bij KSK Heist. Uit eerste nationale, zeg maar, de 3e klasse na strafschoppen. Ook in de competitie bengelt Kortrijk onderaan. We krijgen een vrij zonnige dag vandaag. We halen maxima rond 25 graden. Morgen is het meestal bewolkt, kunnen er ook enkele buien vallen. Het is wel warm dan, rond 28 graden.
2: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
3: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
2: De Bip for Life? Wat is dat?
3: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
2: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
3: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
4: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne, wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
5: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer uit thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
6: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
7: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist.
6: Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
7: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
6: Wie is dat? Ook een kinesist?
7: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
8: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
9: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
10: Merci, Immobiep.
11: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: Zorgbedrijf Antwerpen, met Kim van de klantendienst.
4: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
3: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
4: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
3: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
5: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
6: Een zinkgat? Wat is dat?
7: Ah wel, dat is vreed en betaald.
5: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
8: Goeiedag, ik ben Leon.
6: Leon, wat doe jij?
5: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
9: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
5: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
10: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
11: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
10: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: In Antwerpen zoekt de politie nog altijd naar de verdachte van de steekpartij van gisteren in Borgerhout na de reuzenstoet. Daarbij vielen 2 gewonden. Man van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is volgens de politie intussen.

0: zowel buiten levensgevaar. Een andere man van 17 was er minder erg aan toe. En de dader die kon vluchten. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
1: Het onderzoek naar de feiten is nu volop lopende. We zoeken zowel een verdachte als een motief. En daarvoor gaan we onder meer getuigen verhoren en ook de beschikbare camerabeelden bekijken.
0: Nog in Antwerpen is opnieuw een explosief ontploft aan een huis. De voordeur van een appartementsgebouw liep daarbij schade op, want er vielen geen slachtoffers. Er is ook nog niemand opgepakt. De dader of daders lieten op de gevel wel een boodschap achter met graffiti. Eerder deze week gebeurde dat ook al bij twee andere ontploffingen in Antwerpen-Noord. HLN zag toen een link met het drugsmilieu. De politie onderzoekt alles nog. De Vlaamse regering heeft nog altijd geen akkoord gevonden over de begroting. De ministers gingen gisteravond al rond 9 uur uit elkaar, vroeger dan verwacht, omdat de voorstellen van de 3 regeringspartijen nog te ver uit elkaar liggen en sommige dingen ook herberekend moeten worden. Politiek journalist Rob van Herk.
2: Er worden nog te veel spelletjes gespeeld. We zitten ook nog in de fase van de ballonnetjes die worden opgelaten. Vooruit heeft een voorstel gelanceerd om de zorgpremie, een soort van belasting die wij betalen, te verhogen voor de hoogste inkomens en te verlagen voor de laagste inkomens. Iets wat N-VA dan al meteen afschiet. Dus zolang die spelletjes nog aan het spelen zijn, zijn we echt niet richting een landing aan het gaan.
0: Straks om 12 uur roept minister-president Diependalen zijn kernkabinet samen. Morgen namiddag wordt hij in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. In New York is zeker 1 dode gevallen door zwaar stormweer. Het gaat om een man van 56 die onder een omgevallen boom terecht kwam. Hetzelfde gebeurde even verderop in een speeltuin. Daar raakten 4 mensen gewond, onder wie 2 jonge kinderen. Hun toestand is stabiel. Het noordoosten van de VS krijgt op dit moment een uitzonderlijk zware storm over zich heen voor deze tijd van het jaar. Lotte Kopecky kan leven met haar 20e plaats op het WK wielrennen op de weg in Canada gisteren. Kopecky moest de favorieten in de finale al snel laten gaan. De Nederlandse Demi Vollering won voor het eerst. Ze klopte de Poolse Nibia Doma in een sprint met 2. De Italiaanse Longo Borghini werd even later 3e. Je hoort Kopecky.
3: Ik kom wel naar hier voor het best mogelijke eruit te halen. En dan is dat heel erg jammer, maar deze omloop ligt niet. En ik denk dat de 3 sterkste renners waarschijnlijk wel het seizoen hier ook naar boven komen. En ik denk dat we een verdiend podium hebben.
0: Straks sluiten de mannen op de weg het WK wielrennen af. In ons voetbal ligt de eerste klasser KV Kortrijk al meteen uit de beker van België. Het verloor in de 32e finales bij KSK Heist, het eerste nationale, zeg maar onze 3e klasse, na strafschoppen. We krijgen een vrij zonnige dag vandaag, maxima rond 25 graden. Morgen meestal bewolkt, dan kunnen er enkele buien vallen, maar het is wel warm, rond 28 graden. Dinsdag zon en plaatselijk tot 30 graden.
4: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
5: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
6: Ja,
5: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
6: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
5: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
6: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
5: 0485 54 87 85.
7: Vanaf 15 november in het EWT Theater, de hilarische komedie. Ernst en vermaak.
8: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
9: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
10: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
8: Ja, maar ik slaap er niet van.
11: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
9: Niks van, we zitten al met een vervanging.
8: Nee, scheetje, wie?
9: De Stefan.
11: Die in ene gesprongen naar Ponce Diet.
8: Huh?
11: Dat is erger als een kindkuppen volgens mijn schuurzus. En die kan tweet niet, want die...
9: Leo!
11: Afronden?
9: Ach, je wilt, we hebben maar 30 seconden.
7: Tickets via 03-324-5242 of via ewt.be.
12: Miljard! Mijn plong is gesprongen.
13: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
14: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be of bel 03-279-79-79.
15: Hey, bellen, hè. Gaan jullie ook mee met ATC en Radio Meneer Vaap Kroes? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-8939. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
16: Minerva.
17: Good morning.
18: Het is weer zondag. Het was net 8 uur. Tot 10 uur is er Danny van Tichelen. Hij bezorgt je een zondagmorgen zonder zorgen.
19: Goedemorgen.
15: Goedemorgen luisteraar, het is weer al de laatste zondag van de maand, 27 september om juist te zijn. Wat gaat het snel, voordat je weet staat de kerstman hier voor de deur met zijn pakjes. En dan spreek ik nog niet over Sinterklaas die er al gepasseerd is en dat we Halloween hebben meegemaakt. En daarom dat het zo snel gaat, luisteraar, vind ik dat ik het jou moet vertellen als je zin hebt om vanmiddag een stap in de wereld te zetten. Je kan vanmiddag gratis komen dansen in het dienstencentrum Victor de Bruin. En dat is aan de Paul Henri Spaaklaan in Hoboken. En bus 1 die stopt daar vlak voor de deur. Uiteraard weet je dat wij op zondagmorgen altijd in goed gezelschap verkeren. Aan de telefoon zit ons Marieke, Maria Elvis. De grootste fan van Elvis Presley, dames en heren luisteraars. Als je dat nog niet mocht weten, daarom dat ze haar naam in Maria Elvis heeft getoverd.

En wat we ook nog mogen vermelden is dat onze goede vriend en collega Sis van de Wist vandaag jarig is. Mocht hij luisteren, Sis, een dikke proficiat. Maak er dan toch een dag van. En nou, de stukje taart over voor ons, hè.

Zoals op elke zondagochtend moet ik jou het ook zeggen. Als je al aan die ontbijttafel zit, laat het u smaken. En laat de muziek de rest doen, zijn werk doen. Dat gaan wij ook proberen. Jouw handje vasthouden tot een uur of 10. Mijn naam is Danny van Tichelen. Allemaal welkom op die magische frequentie Radio Minerva 89 FM 98. Zo is het. Ik ben nog niet wakker. Well, laten we dan beginnen. Dit is mijn allerbeste vriend, JD Vale. And love me with all of your heart. Een welgemeende goedemorgen allemaal.

0: Voilà, de aftrap is gegeven. Love me with all of your heart. Dat was hij, mijn allerbeste vriend, Jerry Veel.
1: Dit is Goedemorgen Antwerpen met Danny van Tichelen.

0: Wat mooi, hè, dat ze dat zo in je oor fluistert op een zondagochtend. So this is love from Ballada Romantica.
1: Danny van Tichelen wenst u allemaal een

De broertjes Killen, de Killen Twins en Sing With The Strings Of My Heart. En ooit was opgenomen ook nog door de Tramps in de tijd. Kijk eens aan, wie hebben we hier? Dat is lang geleden dat we dit nog eens hebben gedraaid. Solomon Burke met zijn Cry To Me. Goedemorgen.

Heb jij ook zo'n zin om vanmiddag een stap in de wereld te zetten? Wel, ik nodig je uit in het dienstencentrum Victor de Bruin. De inkom is gratis daar. Het is gelegen aan de Paul Vekemanslaan in Hoboken. En de bus 1 die stopt daar voor

Ik moet eerlijk toegeven, ik heb van die madame nog nooit gehoord, hoor. Dat was Lucy Thomas met Unchained Melody, maar wel mooi, hè. Kun jij het nog, luister, een twist doen op de dansvloer? Wel, een voorproefje met Sam Cooke.

Wat hebben wij toch aandachtige luisteraars. Ik had u gezegd dat buslijn nummer 1 voor de Paul Henri Speklaan Spaklaan stopt. Ja, je hoort het, ik ben nog niet wakker. Hè? Je hoort het, dus Sam Cooke met Twist in the Night Away. Maar buslijn nummer 1 die stopt daar dus blijkbaar niet meer aan de Paul Henri Speklaan. Het is bus 14 en bus 44 die je dus moet nemen, luisteraar, om naar daar te geraken. Mijn excuses, maar ik ben niet zo op de hoogte van het openbaar vervoer. Dat gaat u mij absoluut niet kwalijk nemen. Hè? Kijk eens aan, wie hebben we hier? Meneer Tom Jones met wel een heel mooi specialetje. Luister maar eens.

0: zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, het zijn de beste.
1: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
2: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
3: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Vrongs is dat manneke.
4: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
5: Bingo.
4: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!
6: Terug naar de jaren 70. Ik zie het, want dan Danny heeft zijn broek terug aan met die olifantenpapen.

Waar is het tijd toen we deze muziek mochten draaien als DJ? 45 jaar geleden, luisteraars, stonden deze dame en heren aan de top. Ze komen uit Amsterdam, uit Nederland. Deze Spargo met You and Me. Toch nog even zeggen dat die lijn voor de Paul Honey Sparklaan niet de lijn 44 is, maar de lijn 34, luister. Ja, het is allemaal een beetje gecompliceerd voor mij vanmorgen, hoor. Ja, het was laat vannacht. Je gaat het mij echt niet kwalijk nemen, hè. Oh ja, en dan moet ik er nog een plaatje draaien voor onze Sis, die vandaag verjaardag is. Verjaart vandaag onze Sis van de Wist. Met dikke kussen van Mia erbij. En deze plaat van de Three Degrees. When will I see you again?

0: When will I see you again? Ja, vanavond niet, maar wel vanmiddag in het Dienstencentrum Portugezenhof. Daar zijn we te gast met de Radio Minerva Disco Bar. En als je zin hebt, kom eraf. Het is gratis, het kost je niks. En de zondagmiddag gaat zo voorbij als dansend. Speciaal voor onze Sis van der Biest, die vandaag jarig is. Met dikke kussen van Mia en When Will I See You Again van de 3 Degrees.
1: De beste ochtendgymnastiek doe je op een goede boogie-woogie van

wat mooi van onze Vicky. Onze Vicky Kuijer uit onze dressoir van Radio Minerva. If you love me, really love me, let it happen and I don't care. Kent u deze plaatje nog?

Ken je ze nog uit Nederland? De Teach-In meisjes en jongens. En ze wonnen ooit eens het Eurovisie Songfestival in 1975 met Dingedong. Wij gaan ook Dingedong doen, want bij mij moeten ze het belletje rinkelen om wakker te worden, want het is absoluut nog geen de vetten, hoor. Goedemorgen allemaal.

Het is eigenlijk een televisiepresentatrice, deze Jane MacDonald. Ze werd bekend door haar programma op de BBC The Cruise in 1998. En later dat jaar stond haar gelijknamige debuutalbum 3 weken lang bovenaan in de Britse albumlijst. En ze heeft in totaal 5 albums in de Britse top 10 gehad. This is the moment. Inderdaad, want hier is hij. 32.

Het is oké, jongen, het is oké. That's alright, mama. Dat was hier de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. Dit wordt hem onze laatste vocale. Even toch een beetje rust zoeken nog. Even uitblazen met Humpy.

Met zo hard to say goodbye met Humpy. En zo gaan we naar 9 uur luisteren. Maar ik moet deze plaat nog draaien. Speciaal van ons Mariakje Elvis. En voor de voorzitter van haar vereniging, de Paul Graf. Deze My Way van André Rieu. Om samen naar 9 uur te gaan. Tot zo dadelijk.

0: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen en ze door hoek.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
6: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva.
7: In Antwerpen zoekt de politie nog altijd naar de verdachte van de steekpartij van gisteren in Borgerhout na de reuzenstoet. Daarbij vielen 2 gewonden. Een man van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is volgens de politie intussen buiten levensgevaar. Een andere man van 17 was er minder erg aan toe. De dader kon vluchten. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
8: Het onderzoek naar de feiten is nu volop lopende. We zoeken zowel een verdachte als een motief. En daarvoor gaan we onder meer getuigen verhoren en ook de beschikbare camerabeelden bekijken.
7: Nog in Antwerpen is opnieuw een explosief ontploft aan een huis. De voordeur van een appartementsgebouw liep daarbij schade op, maar er vielen geen slachtoffers. Er is ook nog niemand opgepakt. De dader of daders lieten op de gevel wel een boodschap achter met graffiti. Eerder deze week gebeurde dat ook al bij 2 andere ontploffingen in Antwerpen-Noord. HLN zag toen een link met het drugsmilieu. De politie onderzoekt alles nog.

0: Vlaamse regering heeft nog altijd geen akkoord gevonden over de begroting. De ministers gingen gisteravond al rond 9 uur uit elkaar, vroeger dan verwacht, omdat de voorstellen van de 3 regeringspartijen nog te ver uit elkaar liggen. Straks om 12 uur roept minister-president Diependalen zijn kernkabinet samen. Veel bouwbedrijven dreigen in de problemen te komen met hun transport, doordat ons land een Europese richtlijn rond de omzetting van rijbewijzen pas eind volgend jaar gaat toepassen. Bestuurders met een rijbewijs B mogen dan met een zwaardere elektrische bestelwagen rijden. En die hebben veel bouwfirma's nodig, zegt Twijn de Hond van BouwUnie.
1: Als bouwbedrijf moet je natuurlijk ook je materiaal, je machines en je gereedschap mee naar een werf vervoeren. En daardoor ga je al heel snel over die grens van 3,5 ton gaan, wat tot gevolg heeft dat je tot de regels van een zwaarder voertuig, een lichte vrachtwagen of een vrachtwagen terechtkomt. Bijgevolg zal je dus het rijbewijs moeten aanpassen en moet je een ander rijbewijs hebben.
0: BouwUnie vraagt om de omzetting te versnellen of om een bestaand proefproject uit te breiden. OpenAI zet een aantal van zijn systemen tijdelijk stil na meerdere veiligheidsincidenten. Dat laat het Amerikaanse bedrijf zelf weten. De afgelopen maanden zou AI verschillende databanken gehackt hebben en gegevens verzameld hebben, zonder dat iemand daarvoor de opdracht gaf. OpenAI wil de AI-modellen naar eigen zeggen pas terug opstarten als dat dus veilig kan. In ons voetbal ligt eerste klasser KV Kortrijk al meteen uit de beker van België. Het verloor in de 32e finales van KSK Heist uit eerste nationale, zeg maar onze derde klasse, na strafschoppen. En in de Nations League heeft Spanje zijn eerste wedstrijd als wereldkampioen gewonnen. Met 2-3 in Wembley tegen Engeland. Harry Kane zette Engeland nogthans op 2-1 en miste daarna een strafschop, waarna Spanje er nog op en over ging. We krijgen een vrij zonnige dag bij maxima rond 25 graden. Morgen is het meestal bewolkt en kunnen er enkele buien vallen. Wel warm, rond 28 graden. Dinsdag zon en plaatselijk tot 30 graden.
2: Dag Robert, storen we niet?
3: Nee, kom binnen.
2: Onze kleine is roekbaar.
3: Hallo.
2: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
3: Allee maar, dat past toch nog?
2: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
4: 1924 euro.
3: Zoveel? Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, hier ik kom.
4: Geniet er maar van, jongen.
5: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
6: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
7: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 4573. Dat is 03 218 4573. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
8: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
9: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
8: Ah wel, bel Opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
9: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
8: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
10: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie, Ernst en Vermaak.
11: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
12: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
13: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
11: Ja, maar ik slaap er niet van.
14: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
12: Niks van, we zitten al met een vervanging.
11: Nee, scheetje, wie?
12: De Stefan.
14: Die in ene gesprongen op onze diet.
11: Huh?
14: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
12: Leo!
14: Afronden.
12: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
10: Tickets via 03-304. 24 52 42 of via ewt.be.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Aha. Minerva.
3: Antwerpen wordt wakker met Danny van Tichelen.
4: You slept all night, now it's morning time. That's the time to rise and shine.
5: Goedemorgen Antwerpen.

En luisteraar, welkom in deel 2 van deze Goedemorgen Antwerpen van zondag 27 september 2026. En dommage, het is niet spijtig hoor, het is goed, want het wordt 25 graden vandaag. Tijd dat je een stap in de wereld gaat zetten vanmiddag. Kom maar eens af, kom een dansje ervan aan. En dan doen we dat samen met Mike en Katie Kisschoen. En we zijn er

Broer en zus, Mike en Katie Kissel en I Found My Freedom. Ik ga je nu even proberen de prut zelf uit mijn ogen te wrijven en voor u dat ook te doen. En luister eens naar deze madame. Cigola Cinquetti is dit, met het wat mooie Sea.

Ze ging voor Italië naar het Eurovisie Songfestival in 1974 in Brighton met dit nummer C. En ze werd tweede. En ja, waar hebben we daarvan genoten van deze Gigliola Cinquetti. Ik hoop dat ik dat allemaal goed uitspreek, hoor. Maar nu neem ik je mee naar Rio met deze prachtige plaat van Peter Allen. Goedemorgen allemaal.

Ja, blijf nog maar een beetje. Blijf ook nog tot een uur of 10. Met deze Lee Lynch en Stay a While. A few moments longer. We hebben een jarige. Ja, 79 jaar staat hier op mijn briefje. Voor mijn ventje gelukwensen van Jenny, zijn vrouwke. En deze man, die moest erbij. Goodbye.

Ik kreeg hier een briefje binnen van Jenny. Jenny Araman zou vandaag 79 jaar worden, maar ik weet niet hoe Araman heet. Dat is als Maria Elvis misschien vergeten te noteren. Ik weet niet hoe het hem heet. Heeft ook niet gezegd, zegt ze hier juist dus. Ja, Jenny, geef je ventje een dikke kus van ons met deze Goodbye Sam en Hello Samantha van Cliff Richard. En ik draai me eigenlijk ook een beetje speciaal voor onze Ronnie. Onze Ronnie-muis, je kent hem allemaal. Normaal gezien zou je tussen 10 en 12 programma komen doen. Maar dat komt wel goed. Dat ja.

0: Zeg schat, wanneer redden we nog eens bakkering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakkering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
4: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven! Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen!
6: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
5: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
6: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
5: Geniet ervan, het zijn de beste.
6: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
7: Danny van Tichelen, waar heb ik die naam nog tegengekomen? Och, ja, stond je niet op de lijst van de beschermde monumenten?

Je kent ze nog van... De Statistics, hè? Je kent ze nog, hè? Ja, je kent ze nog. Stone in Love With You. En zo werd het al bijna 20 voor 10, luisteraars.

thuis, dan heb jij onze folder alles bekeken van ATC Cruises in samenwerking met Radio Minerva. Je weet, van 9 tot 12 november gaan we op cruise. En je kan al meegaan vanaf €399. En we gaan een aantal steden aandoen. We gaan bijvoorbeeld naar Utrecht, naar Enkhuizen, naar Hoorn en naar Herdingsveld-Gorinchem. En als je nog meer informatie wil, bel dan even naar ATC Cruises. En ik moet even gaan spieken naar het telefoonnummer, maar dat moet ik u even schuldig blijven, want ik vind het niet zo direct op onze folder terug. Maar bel even naar ons Maria Elvis, die gaat u dat wel weten te vertellen. Dat was Paul Anka met Put Your Head on My Shoulder. Hey, is dan Tom. Tom Jones natuurlijk.

Benny Manilow op je radio. En Sometimes When We Touch. Vind je via de radio, moet dat kunnen, hè? Bijna 10 voor 10 is geworden, luisteraar. Hier zijn Candy Staten, hoor.

Sunday State op je radio met Young Hearts Run Free. We zijn er bijna door, luister, door onze ochtendprogrammatie. Maar ik wil u dit nummer toch niet onthouden, hoor. Eentje om op een zondagochtend nog eens lekker te leiden. Deze Roy Clark.

0: restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoel van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofvijter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofvijter, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttensherenkledij.be of 0495 23 96 93.
2: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
3: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
2: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
3: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
2: Haal met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
4: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
5: Land of hope and glory.
4: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Ghost Classic Hits. Helmut Lotti Ghost Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva.
7: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Er is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoontje Timeo. Dat meldt de Waalse krant Sud-Info. Het zou gaan om een man van in de 30 uit Charleroi. Die zou toegegeven hebben dat hij drugs verkocht heeft aan Brian op de dag dat de twee verdwenen eind juni. Hun lichamen werden pas 2 maanden later teruggevonden in Onet bij Dinant. Het is nog altijd niet duidelijk wat er daar precies gebeurd is. In 3 op de 4 frituren worden snacks met paardenvlees verkocht. Dat blijkt uit een onderzoek van dierenrechtenorganisatie Gaia in De Zondag. Het gaat om zeker 1/4 van de snacks. Voorzitter Michel van den Bos van Gaia trekt aan de alarmbel.
9: Consumenten die van geen paardenvlees moeten weten, die hebben toch wel het grootste recht om perfect en 100% te weten wat ze eten. En als daar al geen garantie over kan gegeven worden, ja, dan zitten we met een groot probleem. Dus om aan al die onzekerheid, om daar een einde aan te stellen.
8: De makers van de snacks en de frituristen geven toe dat er paardenvlees in sommige snacks zit, maar ze benadrukken ook dat dat in ons land gewoon mag. In de buurt van Montreal in Canada zijn 4 doden gevallen bij een helikoptercrash. Die stortte neer in een veld en vloog in brand op maar enkele kilometers van het parcours van het WK wielrennen. De helikopter kwam kort na het opstijgen in de problemen. Waarom, dat is nog niet duidelijk. Het is vrij zonnig vandaag bij 25 graden. Morgen meestal grijs en enkele buien en 28 graden. En dinsdag zon en plaatselijk tot 30 graden.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life?

0: Wat is dat?
1: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
0: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
1: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
2: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
3: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Elbeuken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Elbeuken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
4: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Elbeuken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
5: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis?
6: Merci, Immobiep.
7: Aha, aha, aha. Minerva.

0: XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttensherenkledij.be of 0495 23 96 93.
1: Ofant Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreed en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
3: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
5: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
6: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
6: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
7: Dank u vriendelijk voor vanavond.
6: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
8: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
9: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
8: Dakwerken van der Linde?
9: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
8: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
9: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
1: Dakwerken van der Linde.
9: Beter, goden niet vinden.
1: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03 366 37 32. 03 366 37 32.
10: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
11: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
10: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
12: In Bertum in Vlaams-Brabant is een meisje van anderhalf overleden nadat een van de ouders haar vergeten was in de auto. Dat bevestigt het parket van Leuven. Het gebeurde vrijdag. De ouder moest het meisje naar de kinderopvang brengen, maar was dat blijkbaar vergeten, waardoor ze de hele dag in de auto bleef zitten. De ouders ontdekten dat pas 's avonds. Ze brachten het meisje nog naar het ziekenhuis, maar daar konden ze niets meer doen. Er loopt een onderzoek. Er is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoontje Timeo. Dat meldt de Waalse krant Sud-Info. Het zou gaan om een man van in de 30 uit Charleroi. Die zou toegegeven hebben dat hij drugs verkocht heeft aan Brian op de dag dat de twee verdwenen eind juni. Hun lichamen werden pas 2 maanden later teruggevonden in Onet bij Dinant. Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies met hen gebeurd is. In Zuid-Afrika zijn 27 doden en bijna evenveel gewonden gevallen bij 2 schietpartijen in cafés. Eerst in Johannesburg. Daar begonnen gewapende mannen in het wilde weg te schieten. Zeker 17 mensen kwamen om. De bende stal ook gsm's. Bij de tweede schietpartij in Kaapstad vielen 10 doden. Wat de daders bezielde is niet duidelijk. Vrij zonnig bij 25 graden. Morgen meestal grijs en enkele buien en 28 graden.
13: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
14: Ja,
13: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
14: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
13: 0485 54 87 85.
15: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie. Ernst en vermaak.
16: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
17: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
18: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
16: Ja, maar ik slaap er niet van.
19: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
17: Niks van, we zitten al met een vervanging.
16: Nee, scheetje, wie?
17: De Stefan.
19: Die in enige sprongen op onze diet.
16: Huh?
19: Dat is erger als een kindkuppen volgens mijn schuizen.

0: En die kan het weten, hè, want die...
1: Leo!
0: Afronden.
1: Ach, je wilt, we hebben maar 30 seconden.
2: Tickets via 03-324-5242 of via ewt.be.
3: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
4: Miljard! Mijn plong is gesprongen.
5: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
6: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
7: Hey, gaan jullie ook mee met de ATC en Radio Meneer Vaap Kroes? Vier dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, vier dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-8939. De Radio Minerva en ATC Cruises. Jullie gaan toch ook mee?
8: Aha, Minerva.

Alexander en Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur.

0: Lottie op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lottie Goes Classic.
1: Land of hope and glory.
0: Helmut Lottie Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lottie Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info, gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2. Joss Stone.
2: You have me, you lost me.
0: En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen.
2: L is for the way you look.
0: Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Joss Stone, 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets, gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
4: Radio Minerva, van het Antwerpen.
6: In Berten bij Leuven is een meisje van anderhalf gestorven in de auto nadat een van haar ouders haar daar vergeten was. Dat bevestigt het parket. Het gebeurde eergisteren al. Journaliste Rosalie Pieters.
7: Die ouder had het oudste kind naar school gebracht en is dan naar het werk gereden. En intussen was die vergeten om het jongste kind naar de crèche te brengen. Pas aan het eind van de dag, toen die ouder het oudste kind weer ging ophalen aan school, kwam die tot de ontdekking dat dat jongste kind nog in de auto zat.
6: Het meisje werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar konden ze niets meer doen. Het parket onderzoekt nog wat er precies fout liep. In Houthalen-Helchteren in Limburg zijn vorige nacht brandbommen gegooid naar enkele huizen. Dat meldt het parket. Hetzelfde gebeurde in Pelt. Daar raakten twee auto's beschadigd. De politie kon een verdachte oppakken. Mogelijk is er een link tussen de twee zaken. Het parket onderzoekt dat nog. De Vlaamse regeringspartijen komen rond deze tijd opnieuw samen voor cruciaal overleg over de begroting. De gesprekken verlopen moeizaam, zegt politiek journalist Karel Latree.
8: Minister-president Diependaal heeft nog bergen werk te verzetten. Het feit dat er gisteren maar een uur of twee is samengezeten rond een nieuw voorstel met nieuwe cijfers zegt alles. Voor CD&V en vooruit is het voorstel van Diependaal gewoon niet goed genoeg.
6: En de tijd dringt, want Diependaal wordt morgen in het parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Een dodelijke brand in een appartementsgebouw in Haaltert in Oost-Vlaanderen. Daarbij is een man van 67 omgekomen, mogelijk een bewoner. Het gebouw is bijna volledig onbewoonbaar. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In 3 op de 4 frituren worden snacks met paardenvlees verkocht. Dat blijkt uit een onderzoek van dierenrechtenorganisatie Gaia in de Zondag. Het gaat om zeker een kwart van de snacks. Voorzitter Michel van den Bos van Gaia trekt aan de alarmbel.
9: Consumenten die van geen paardenvlees moeten weten, die hebben toch wel het grootste recht om perfect en 100% te weten wat ze eten. En als daar al geen garantie over kan gegeven worden, dan zitten we met een groot probleem.
6: Gaia lanceert daarom een online petitie om paardenvlees definitief uit onze voedselketen te halen. De makers van de snacks en de frituuristen geven toe dat er paardenvlees in sommige snacks zit, maar ze benadrukken ook dat dat in ons land gewoon mag. En in het midden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt na een groot incident aan een Amerikaanse luchtmachtbasis. Dat meldt de politie. De verdachten zouden de Britse wet op explosieven overtreden hebben. Of dat betekent dat ze bommen bij hadden of daar gelegd hadden, dat is niet duidelijk. Uit voorzorg zijn buurtbewoners geëvacueerd. De politie benadrukt dat de situatie onder controle is. Vanmiddag en vanavond vrij zonnig bij 25 graden. Morgen meestal grijs, kans op enkele buien en 28 graden. Dinsdag zon en plaatselijk tot 30 graden.
10: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie, Ernst en Vermaak.
11: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
12: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
13: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
11: Ja, maar ik slaap er niet van.
14: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?

0: Niks van, we zitten al met een vervanging.
1: Nee, schetje, wie?
0: De Stefan.
2: Die een enige gesprongen op onze diet.
1: Huh?
2: Dat is erger als een kind kuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, nee, want die...
0: Leo!
1: Afroen?
0: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
3: Tickets via 03-324-5242 of via ewt.be.
4: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
5: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
6: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
5: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
6: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
5: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
7: Zeg, Josphine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
8: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
7: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
8: Wie is dat? Ook een kinesist?
7: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
9: Je kan Oraliften bereiken op 03-218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
10: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè?
11: De Robert? Wie is dat?
10: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
11: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroegd?
10: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè? En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
11: Zwaasdingen?
10: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingske van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè?
11: Geef je nummer dan nog eens, schat? Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
10: Robert de expert. 03-226-93-93.
11: Welk bedrag had hij nog gedacht?
10: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
12: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

De platenkast op zondagmiddag met traditioneel Johnny Mathis, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me. En dat nummertje zat zowaar in mijn verzoekbox, blijkbaar in mijn mailbox was die beland. Dus we hebben weer iemand heel gelukkig gemaakt. Ja, een nieuwe zondag, ja, een nieuw programma. We hebben een week renovatiewerken gedaan, maar we zijn er weer helemaal 100% voor jullie.

More. Ja, we hebben nog veel. Hè. We hebben nog 2 uurtjes hebt u nog te gaan. En ja, Alma Cogan was dat met More uit 1963. En we gaan verder met Barry Young, A Heart Without a Home. Dat eigenlijk, ja, dat is het laatste nummer dat hij heeft uitgebracht voordat hij overleed in 66.

Oorspronkelijk opgenomen door de Fortunes in 1971. Maar dit was de versie van Robert Young. En wat ook nog Tony Arden met Adios. Na 64 gaan we met Patti Page, Boulevard of Broken Dreams.

dat was nog eentje van Alan Dale, hè. I'm sorry. Zo dadelijk Don Cherry in Ray Conniff Orchestra. I'm still a king to you.

Oorspronkelijk een nummer van Elvis Presley, maar dit was de versie van Terry Stafford dat hij origineel uitbracht in 1964. En de aandachtige luisteraar zal wel zeggen van ja, dat klinkt toch wel een beetje anders. Ja, het is een alternatieve versie van het nummer. Met Ray Conniff gaan we naar Portugal.

0: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol au vent. Of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
0: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Verongs is dat, manneke.
2: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
2: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
4: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
6: Terug in de tijd met Leo Dujardin. Dit is de platenkast.

Hij heeft ze allemaal gaan tellen, denk ik. 1000 terrassen in Rome met Bart Kael. En nog, wat hebben we nu nog klaargezet? Petula Clark, I'm counting on you.

Endlessly uit 59. En dan hadden we daarvoor ook nog Frankie Avalon met Secret Love. Het eerste uurtje sluiten we af instrumentaal met Tony Osborne Orchestra, The Swinging Gypsies. Maar nog eerst eventjes Shirley Bassey met Cold Finger.

0: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
5: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
4: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
5: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
4: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/

0: En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Joss Stone, 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazette van Antwerpen en Radio 2.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: In Berten bij Leuven is een meisje van anderhalf gestorven in de auto nadat een van haar ouders haar daar vergeten was. Dat bevestigt het parket. Het gebeurde eergisteren al. Journaliste Rosalie Pieters.
4: Die ouder had het oudste kind naar school gebracht en is dan naar het werk gereden. En intussen was die vergeten om het jongste kind naar de crèche te brengen. Pas aan het eind van de dag, toen die ouder het oudste kind weer ging ophalen aan school, kwam die tot de ontdekking dat dat jongste kind nog in de auto zat.
3: Het meisje werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar konden ze niets meer doen. Het parket onderzoekt nog wat er precies fout liep. In Houtalen-Helchteren in Limburg zijn vorige nacht brandbommen gegooid naar enkele huizen. Dat meldt het parket. Hetzelfde gebeurde in Pelt. Daar raakten twee auto's beschadigd. De politie kon een verdachte oppakken. Mogelijk is er een link tussen de twee zaken. Het parket onderzoekt dat nog. De Vlaamse regeringspartijen zitten sinds een uur opnieuw samen voor cruciaal overleg over de begroting. De gesprekken verlopen moeizaam, zegt politiek journalist Karel Latree.
5: Minister-president Diependaele heeft nog bergen werk te verzetten. Het feit dat er gisteren maar een uur of twee is samengezeten rond een nieuw voorstel met nieuwe cijfers zegt alles. Voor CD&V en vooruit is het voorstel van Diependaele gewoon niet goed genoeg.
3: De tijd dringt, want Diependaele wordt morgen in het parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Vooruit wil betere voorzieningen voor vrachtwagenchauffeurs. Dus extra parkings, bijvoorbeeld aan een op- en afrittencomplex langs snelwegen. Vlaams parlementslid Stefanie van den Ede heeft daarvoor een resolutie ingediend. Want nu is de situatie vaak zodanig slecht dat het onveilig wordt.
6: We kennen allemaal die lange rij met vrachtwagens op de pechstrook, omdat er gewoon geen plek is. Dat is onveilig voor die mensen dat daarin moeten rusten, maar dat is ook onveilig voor iedereen op de baan. Je hebt ook geen voorzieningen. Geen toiletten. Het gaat vaak over Dixie-toiletten zelfs, die dat dan vaak niet worden geleegd.
3: In het midden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt na een groot incident aan een Amerikaanse luchtmachtbasis. Dat meldt de politie. De verdachten zouden de Britse wet op explosieven overtreden hebben. Of dat betekent dat ze bommen bij hadden of daar gelegd hadden, dat is niet duidelijk. Uit voorzorg zijn buurtbewoners geëvacueerd. De politie benadrukt dat de situatie onder controle is. Vanmiddag en vanavond vrij zonnig bij 25 graden. Morgen meestal grijs, kans op enkele buien en 28 graden. Dinsdag zon en plaatselijk tot 30 graden. Woensdag geleidelijk regen bij 26 graden. Vanaf donderdag wolken en opklaringen en meestal droog rond 21 graden.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Hey, gaan jullie ook mee met ADC en Radio Minerva op cruise? Vier dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, vier dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ADC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
3: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
2: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
3: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
2: 0485 54 87 85.
4: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
5: Merci, Immobiep.
6: Aha, aha, aha. Minerva.

Zo, we zijn weer aan begonnen aan ons tweede uur platenkast, zondagmiddag editie. En ja, Tom Jones, It's Not Unusual. En na Tom Jones en Jerry Vale, ja, Tom en Jerry noemen we het, hè. Tom en Jerry, Jerry Vale met Gold Chains, Moonbeam.

Een man met een zo herkenbare stem, P.G. Proby, To Make a Big Man Cry. Het volgende nummer is gebaseerd op een 19e eeuwse Mexicaanse compositie, La Rondolina. She Wears My Ring met Solomon King.

hadden achtereenvolgens de Starlight Strings met I Only Have Eyes For You en deze Rocky Riddle Angel met Ray Smith. Zo dadelijk Lou Rawls, maar nog eerst eventjes The Missing Bell uit 1960 met Donny Brooks.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo. In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven! Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen!
6: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven!
5: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen!
6: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
5: Geniet ervan, het zijn de beste!
6: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
7: Terug in de tijd met Leo Dujardin. Dit is de platenkamer.

Ja, we vertoefden daarnet een beetje tussen de Philadelphia International Records met Lou Rawls met This Song Will Last Forever en dan mijn prachtige Billy Paul, Your Song. Deze was het eerste singeltje dat Eddie Wally destijds uitbracht en ik ga even checken op mijn papierkneden. Dat heeft hij uitgebracht in 1964.

Ramona met Billy Walker. Degene die af en toe luisteren naar onze platenkast, dan Billy Walker passeert hier al eens met zijn prachtige Endless Love. Maar die hebben we een paar weken terug gehad. Billy Ward en de Dominos heb ik met Deep Purple nog.

Dat was Jane Summers met Lover Please en natuurlijk de Orlans met de Wawatussi. En ik schrik me net een hoedje dat de tijd al bijna voorbij is, dus wij moeten stilletjes aan afscheid nemen. U krijgt de groetjes van Maria Elvis in Studio 2, u krijgt mijn groetjes en wij horen elkaar terug vanavond om 10 uur, van 10 tot middernacht zijn we er terug. En dan natuurlijk volgende week. We gaan eruit met eentje van Howard Carpendale, een cover van Benny King.

0: De voorbije twee uur was je weer in gezelschap van Leo Dujardin.
1: Bedankt voor het luisteren.
2: Dit is de Radio Minerva Snoepplaat van deze week.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Auffant Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreet en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
5: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
6: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
7: Land of hope and glory.
6: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic Hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
8: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veuren wat me sloeven. De kachoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze door hoeven.
9: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
10: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
9: Dakwerken van der Linde?
10: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
9: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?

0: De Britse antiterreureenheid van de politie onderzoekt het incident aan een Amerikaanse legerbasis in Engeland. Dat meldt de BBC. Verschillende mensen werden daar opgepakt op verdenking van het gebruik van explosieven. Mogelijk is er een aanslag verijdeld, maar de politie geeft voorlopig geen extra informatie. De ontmijningsdienst is daar wel aanwezig en wagens in de buurt worden doorzocht. Het Vlaamse begrotingsoverleg verloopt erg moeizaam. De regeringspartijen zitten sinds vanmiddag weer samen. Minister-president Diependalen wil tot 2 miljard euro vinden, maar de partijen raken het over weinig punten eens, zegt politiek journalist Karel Latree.
1: Een overleg tussen de kabinetcheffen, dat zijn eigenlijk de nummers 2's van de ministers, dat is vanmorgen niet doorgegaan, omdat het geen zin had. Het moest gaan over de verdeling van wie doet wat bij de besparing op subsidies. Elke minister moet zijn deel doen, maar daar is nog grote discussie over. En dat is eigenlijk al sinds vrijdag.
0: De tijd dringt, want Diependalen wordt morgen in het parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Een regeringspartij Vooruit pleit voor meer en betere parkings voor vrachtwagens. Aan een op- en afrittencomplex langs snelwegen bijvoorbeeld. Vlaams parlementslid Stefanie van den Ede heeft daarvoor een resolutie ingediend. Want nu is de situatie vaak gevaarlijk, zegt ze.
2: We kennen allemaal die lange rij met vrachtwagens op de pechstrook, omdat er gewoon geen plek is. Dat is onveilig voor die mensen dat daarin moeten rusten, maar dat is ook onveilig voor iedereen op de baan. Je hebt ook geen voorzieningen, geen toiletten. Het gaat vaak over dixietoiletten zelfs, die dat dan vaak niet worden geleegd.
0: De andere regeringspartijen CD&V en N-VA hebben de resolutie van Vooruit al ondertekend. Vanmiddag en vanavond vrij zonnig bij 25 graden. Morgen meestal grijs, kans op enkele buien en 28 graden.
3: Hey, gaan jullie ook mee met de ADC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
4: Miljard! Mijn plong is gesprongen.
5: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
6: Voor al uw elektriciteitswerken, 1 adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.

0: ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
3: Ik? Met mijn rug. En zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
2: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
3: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
2: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
4: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Elbeuken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Elbeuken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
5: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de grondplaats.
6: Allemaal?
5: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze, dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè? En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat

0: ook weg.
1: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
2: Wat zei het hem?
0: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar roepen in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
3: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom hier van het strand. Zonnige klanken, hand in hand. Neem een moment, laat de zorgen gaan. Hier begint het programma. Luister goed, kom aan.

Bedankt collega Leo Dujardin voor de voorbije uurtjes in je platenkast en welkom beste luisteraars bij Radio Minerva. Zondag Minerva, vandaag een solotje. Mijn naam is Cees van de Beest en vandaag blijven we heel dicht bij elkaar. Niet letterlijk natuurlijk, maar wel muzikaal, want dicht, dichtbij, close, pre, vicino, near, hoe je het ook zegt, het duikt vandaag voortdurend op in onze muziek. Dicht bij iemand zijn, dichter bij huis komen, je ogen dicht doen of net iets te dicht bij de hemel komen. We kunnen er dus alle kanten mee uit. En we beginnen met een man van bij ons. Veel verder hoeven we het niet te zoeken. Het geluk is dichtbij. Dit is Gunter Neefs.

Ja, Gunter Neefs, het geluk is zo dichtbij. Nee, misschien zoeken we het geluk soms inderdaad veel te ver. Terwijl het vaak dichterbij is dan we denken. Een stem, een herinnering, een goed gesprek of gewoon een mooie plaat op zondagmiddag. En als we dichterbij, en als dichtbij nog niet dichtbij genoeg is, dan wil je natuurlijk nog wel wat dichter. Dat is ook het geval met Diana Ross, Close to You.

Diana Ross en Close to You, een titel die vandaag bijna als ons motto kan dienen, dicht bij jou. We maken het meteen internationaal, want de Fransen die hebben daar natuurlijk hun eigen woorden voor. Près de moi of près de toi. Een prachtige stem om dat te vertellen is die van Yves Montand. Hier is hij met Quand tu dors, près de moi.

0: Tudorp in de moi, Yves Montand. Ja, wanneer je dicht bij mij slaapt, veel dichter bij ons thema, kan het eigenlijk niet komen. Van Pre gaan we naar Ficino, want we steken de grens over naar Italië. En daar maken ze er ineens Vicicimo van, heel dichtbij. Drie stemmen die uitstekend weten hoe je zoiets moet brengen. Dit zijn Il Volo en Vicissimo.
1: Per ogni cosa c'è una legge naturale. Trovo un riparo quando arriva il temporale. Cerco una scusa per nascondere i miei sbagli. Ho solamente un po' d'amore che mi salvi. E ti aspetto anche quando non mi credi. Ti sto vicino anche quando non mi vedi. Spengo la luce per accendere i tuoi sogni.

Wat een stemmen zijn dat. Il volo en vicissimo. En we hebben het nu al in het Frans gehad en het Italiaans, maar in het Vlaams is het natuurlijk ook veel eenvoudiger. En drie woorden zijn dan voldoende. Een bekende Vlaamse stem uit lang vervlogen radiotijden. Dit is Bob Ennie met Dicht bij jou.

kort maar krachtig was dat. Bob Binney. En blijkbaar bestaat er nog altijd een beetje dichter. Want onze volgende titel zegt eigenlijk letterlijk: hoe dichter ik bij jou kom. Twee stemmen die bijzonder mooi bij elkaar passen. Donny Hathaway en Roberta Flack. The closer I get to you.

Een streepje soft soul, zoals collega Mark Gerard zo vaak speelt op vrijdagavond. Een geweldig programma trouwens. The Closer I Get To You, Donny Hathaway en Roberta Flack waren dat in. Soms hoef je eigenlijk niet dichterbij te komen. Soms volstaat het gewoon om even alles uit te schakelen. Oogjes dicht en gewoonweg luisteren. In het Frans klinkt dat misschien nog eleganter. Alain Barrière, et tu fermes les yeux.

0: Alain Barrière was dat met Et tu fermes les yeux en je sluit je ogen. Misschien is dat wel een van de beste manieren om naar muziek te luisteren. Geen afleiding, alleen de stem, de melodie en alles wat dat bij je oproept. We trekken opnieuw naar Italië. Blijf dicht bij mij, vraagt onze volgende zanger. Zijn naam is Fred Bongusto en hij brengt u het nummer State Vicino a me. Maar eerst nog even dit.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Leven Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of au vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
4: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Verongs is dat manneke.
5: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
6: Bingo.
5: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
6: Bingo.

pure romantica uit Italië van Fred Bongusto. En van Italië keren we naar Nederland, ja. We trekken naar Nederland en ontmoeten daar een fantastische dame die helaas al lang van ons heen gegaan is, Connie van den Bos. Zij vertelt het verhaal dat soms iemand kilometers van je verwijderd kan zijn, maar dat je die toch heel dichtbij kan voelen. Dat is het mooie aan herinneringen. En afstand speelt nauwelijks een rol. Connie van den Bos, met toch dichtbij.

Bos met Toch Dichtbij. En, luisteraars konden misschien de melodie herkennen van 99 Miles to LA. Destijds gebracht door Johnny Mathis en Albert Hammond. En we houden onze ogen nog even gesloten. Want ook Dusty Springfield, die doet dat. Alleen dat zijn tussen tot 10. Een stem die je werkelijk uit duizenden herkent. Die Dusty Springfield en I Count My Eyes and I close my eyes and count to 10.

I close my eyes and count to 10, Dusty Springfield. En we steken weer de plas over, terug naar Frankrijk. En ditmaal hoeven we eigenlijk niet zo heel ver te reizen, want Robert Cognol brengt ons naar zijn rivier, Près de ma rivière.

Renoir, Rivière, Robert, Cogol en Baas zijn hier wel echt heel dicht op een twintigtal meter van de Schelde. Onze Schelde, onze stroom, zou je kunnen zeggen. We blijven netjes binnen het thema. En van het Franse pré gaan we naar het Italiaanse cerco. Zoeken naar iemand, verlangen naar iemand en proberen dichterbij te komen. Hier zijn de Blue Dolls met In cerca di te.

Dat Italiaans groepje, dat kon er natuurlijk weer van. Ja, we sluiten met een nummer, Doe je ogen dicht. Gaan we niet doen, want binnen enkele minuten zijn we terug met deel 2. Tot zo!

0: Ross Stone. You have me, you lost me. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. L is for the way you look at me. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Joss Stone, 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2. Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttenshherenkledij.be of 0495 23 96 93.
1: Auffant Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreed en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
5: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
6: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
0: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
0: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
7: Dank u vriendelijk voor vanavond.
0: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via Bart de Pauw.eu.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu 3 uur. Goedemiddag.

0: en wagens in de buurt worden doorzocht. In Montreal in Canada beginnen de mannen aan hun WK wielrennen op de weg. We kijken vooral naar de twee Belgische kopmannen Wout van Aert en Remco Evenepoel. Hij rekent op zijn team.
1: Diepe finale rijden, dat zou moeten lukken. Dus voor de rest is het vooral aan de andere jongens om de situatie onder controle te houden. En aan mij is het vooral om de koers goed te lezen en op het juiste moment toe te slaan.
0: De wegrit in en om Montreal is 273 kilometer lang. Aankomst rond 9:30 vanavond onze tijd. Vanmiddag en vanavond vrij zonnig bij 25 graden. Morgen meestal grijs, kans op enkele buien en 28 graden. Dinsdag zon en plaatselijk tot 30 graden. Woensdag geleidelijk regen bij 26 graden. Vanaf donderdag wolken en opklaringen en meestal droog rond 21 graden.
2: Miljaar. Maar een plong is gesprongen.
3: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
4: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Vanaf 15 november in het EWT Theater, de hilarische komedie. Ernst en vermaak.
3: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
4: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
5: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
3: Ja, maar ik slaap er niet van.
6: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
4: Niks van. We zitten al met een vervanging.
3: Nee, scheetje, wie?
4: De Stefan.
7: Die in enige sprongen naar Ponce Diet.
3: Huh?
7: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan tweet niet, want die...
4: Leo!
7: Afroom.
4: Ach, je wilt? We hebben maar 30 seconden.
2: Tickets via 03-324-5242 of via ewt.be.
8: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
9: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
8: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
9: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
8: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
10: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
11: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 4573. Dat is 03 218 4573. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
12: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

0: dat ik naar je wenk.
1: Allemaal welkom bij Radio Minerva. Mijn naam is Cees van de Beest, het tweede uurtje Zonnig Minerva. En hoe meer ik dichterbij kom, was de nummer van Boudewijn de Groot. We blijven in het thema van dichtbij komen. En ja, ik neem jullie even mee terug naar de jaren 70. Toen speelde, ik weet het nog heel goed, in Cinema Calypso een film van Steven Spielberg. Close Encounters of the Third Kind. En u mag misschien niks meer weten over de film, maar als u dit melodietje hoort, zal het u wel terugbrengen.
2: If everything's ready, you're on the dark side of the moon. Play the five tones.

Een snuifje disco-muziek van Jim Page. Filmmuziek dus van de film Close Encounters of the Third Kind. Ja, en dat bracht ons weer dichterbij. En ditmaal gaan we verder met iets Engels. Ook een nummer dat, dat ditmaal het misschien zelfs heeft over iets te dichtbij komen. Dit is Willie Nelson en Angel Flying Too Close to the Ground.

een engel die te dicht bij de grond vliegt. Het kan gebeuren, hè? Want nu kijken we precies de andere kant uit, dus naar boven. De Franse groep Gold brengt ons plus près des étoiles, dus dichter bij de sterren.

De Franse formatie Gold en plus près des étoiles. Dichter bij de sterren zullen onze radiogolven niet komen vandaag. Maar dan gaan we maar terug naar beneden. En inderdaad wordt dichter bij jou neer zu dir. Dit is Udo Jürgens.

Frans, Italiaans, Engels, Duits. Het wordt vandaag wel heel duidelijk dat overal op de wereld er mensen zijn die dichter bij elkaar zijn of zouden willen komen. Wij zingen het vandaag gewoon in het Nederlands. En ik dook de archieven in en vond er nog een plaatje van een zekere John Larry. Dans wat dichter bij mij.

0: toen het leven nog veel simpeler was en je gewoon die dingen kon zeggen. Een uitnodiging om dichterbij te dansen dus. En onze volgende artieste heeft eigenlijk helemaal hetzelfde idee. Maar eerst volgende boodschap nog.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, on de plage, oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
4: Bingo.
3: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
6: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
5: Moos, schat, ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
6: Ja, ik zijn Claire.
5: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

En we kwamen weer even dichter bij elkaar met Phyllis Nelson, want zij bracht ons Move Closer. En we doen ons horen nog eens dicht. En ditmaal met een van de meest bijzondere stemmen van de Franse muziek. Een grootse zangeres kan ze nauwelijks genoemd worden, maar ze was zo fijn en ook een heel fijn mens. Dit is Jane Birkin met Les Yeux Fermés.

Les yeux fermés, Jane Birkin en de mannelijke stem was van Brett Anderson. Het nummer werd eigenlijk opgenomen bij het begin dat AIDS uitbrak op deze wereld. En er verschillende acties werden gedaan om toch wat centjes bij elkaar te garen voor onderzoek tegen deze ziekte. Oké, met je ogen dicht kan soms iemand dichterbij kijken of lijken dan je denkt. En het verlangen om iemand dichtbij je te hebben is natuurlijk van alle tijden. En daarvoor gaan we een flink stuk terug in de tijd met Vera Lynn en haar versie van Vieni mi vicino. En bij haar wordt dat dan longing.

Ja, en we hebben het ondertussen in zowat alle talen gevraagd, maar ook in het Nederlands kan één titel hetzelfde gevoel oproepen. Dit is Stef Bos met Mijn Ogen Dicht.

Het wordt wat stiller om mij heen. Ik hoor de woorden die ik schrijf. De koude drukte is van steen. Ik hou de wereld van mijn lijf. Ik hou de wereld van mijn lijf. Ik zie weer wolken in de lucht. Ik hoor die stem weer in mijn hart. Ik zoek de oude weg terug. De idealen die ik had. De idealen die ik had.

Ik zoek een weg zonder een licht. En ik zing dit met mijn ogen dicht. Het wordt wat stiller om mij heen. Ik geef de dichters alle tijd. Van Majakowski tot Prévert. De mooiste woorden die er zijn. Het houdt mij scherp, het houdt mij klein.

Het gaat altijd over jou. De toekomst is nog niet voorbij voor mij.

dit. Ik zing dit. Met mijn ogen dicht. Met mijn ogen dicht.

0: ogen dicht. Met mijn ogen dicht. Met mijn ogen dicht.
1: En daarmee zijn onze ogen vandaag al een paar keer open en toegegaan natuurlijk, hè. We gaan terug naar het Engels en naar een man die met een goed lied en een orkest achter zich nauwelijks iets anders nodig had. Tony Bennett en Close Enough for Love.

Wat een stem en wat een orkest, ja, Tony Bennett. En dan om af te sluiten natuurlijk, hoe dicht is dicht genoeg? Soms ben je vlak bij iemand en voelt die persoon toch mijlenver weg. U kent allemaal wel het gevoel. Wel, dat gevoel brengt Elvis Presley. So close and yet so far.

just a step away, are we from paradise? Take my hand,

Ja, en zo komen we aan het einde van dit programma. We begonnen vandaag met het geluk dat het dichtbij is en daarna kwamen we dicht bij elkaar. Dicht bij de grond, dicht bij de sterren, bij een rivier en af en toe deden we zelfs even onze ogen dicht. Ja. En volgende week halen we iemand echt wat dichter bij de microfoon, want dan hebben we een gast. Hugo Sigal komt volgende week langs bij Zonnig Minerva en daar kijk ik alvast naar uit. En ik hoop natuurlijk dat jullie daar ook weer bij zullen zijn. Voor vandaag zit mijn tijd erop, maar blijf vooral die bij de radio, want na Zonnig Minerva is nog lang niet gedaan. Peter Perceval zit hier al klaar en stuurt de volgende twee uur alvast heel goed nieuws op jullie af. Mijn naam is Sis van de Beest. Bedankt voor jullie gezelschap. Geniet nog van jullie zondag. En hou de mensen die je graag ziet vooral een beetje dichtbij. We nemen nog afscheid met een stukje George McRae. George McRae en One Step Closer. Tot dinsdagavond tussen 10 en middernacht. Dan ben ik er weer met een Coverland. Of volgende week dus, zelfde uur, zelfde tijd. Tot dan.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
4: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
3: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
4: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
3: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
1: Just Stone. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Just Stone. 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
6: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva van het Antwerpen.
7: Het overleg tussen de topministers van de Vlaamse regering is opnieuw afgebroken. De kabinetschefs van de drie regeringspartijen zetten de gesprekken nu verder. Wanneer de ministers zelf dan weer rond de tafel komen, is niet duidelijk. Of minister-president Diependaal een akkoord vindt tegen zijn septemberverklaring van morgen, is nog maar de vraag. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft nog zeker de hele dag dicht door de grote aswolk van de Etna-vulkaan. Dat meldt de luchthaven zelf. Door de aswolk zitten heel wat reizigers vast op Sicilië. Sommige luchtvaartmaatschappijen hebben hun vluchten al omgeleid via de luchthaven van Palermo, want die is wel nog open.

0: Aankomst rond 9:30 vanavond onze tijd. Vanmiddag en vanavond vrij zonnig bij 25 graden. Morgen meestal grijs, kans op enkele buien en 28 graden. Dinsdag zon en plaatselijk tot 30 graden. Woensdag geleidelijk regen bij 26 graden. Vanaf donderdag wolken en opklaringen en meestal droog rond 21 graden.
1: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
2: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
1: De Bip for Life? Wat is dat?
2: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
1: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
2: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
3: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer is repareren?
4: Ja,
3: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
4: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
3: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
4: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
3: 0485 54 87 85.
5: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik Speer en geen andere?
6: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
5: En wat kost deze schatting?
6: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Adam?
7: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne, wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
8: Miljard, mijn plong is gesprongen.
9: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
10: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03 279 79 79.
8: Hé, hey, bellen hè.
11: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Meneer Vaap Kroes? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
12: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
13: Merci ImmoBiep.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

Het is 4 uur geweest, het is tijd voor Happy Hour. Welkom allemaal. Happy Hour, dat is dat programma met goed nieuws voor goede mensen, met heel veel goede muziek.

En dat goede nieuws, daar beginnen we mee vandaag in Merksem. Want in de Annunciatestraat in Merksem vonden twee overbuurvrouwen dat hun straat best wat groener mocht. Greet en Nienke zagen hoe in de nabijgelegen Terlindenhofstraat meer dan 20 geveltuintjes waren aangelegd en dachten, waarom kan dat bij ons niet? Ze gingen simpelweg van deur tot deur en blijkbaar werkt zoiets nog altijd, want 19 buren gingen enthousiast op het voorstel in. District Merksem liet de geveltuintjes installeren en de bewoners zelf zorgde voor inheemse en bijvriendelijke planten. We verdeelden en kochten de plantjes en staken samen met de buren de handen uit de mouwen, vertelt Greet. En daarna werd het resultaat uiteraard gevierd met een hapje en een drankje. Nienke zegt, onze straat oogt meteen een stuk gezelliger en is ook gewoon gezelliger. En hun actie staat niet alleen, want sinds Merksem dit jaar inwoners gratis een geveltuintje laat aanvragen, zijn er in het district al meer dan 70 aangelegd. Een klein initiatief dus, maar wel eentje met verschillende voordelen. Het geeft meer groen, voedsel voor de bijen en de buren die elkaar opnieuw leren kennen. En omdat ik zelf opgegroeid ben in Merksem, geeft me dat weer een super warm gevoel. En moest ik denken aan deze sterke schijf van Tom Jones.

Eerst hadden we Tom Jones met Heimwee naar de Green Green Grass of Home. En daarna Tom Waits die zong over zijn buurt waar het lekker en gezellig is. Ertoe als de fanfare uitwandelt. En dat is ook bij Rina Pia zo, want bij haar staat er soms een orgel in de straat.

Dina Pia had geen goede herinneringen aan het orgel in haar straat, want het deed haar denken aan de man die haar verlaten had. En Gene Pitney daarna, die had het ook al over een town without pity, een meedogenloze stad. Ja, dus dat zijn geen fijne herinneringen aan de buurt waar ze woonden of wonen. Het is tijd om een ander register in te zetten. Laten we samen met Helen Shapiro naar de happiness gaan wandelen.

0: Oké, dankjewel Helen Shapiro, Walking Back to Happiness. En dan zullen wij ook onze duit in het zakje doen met wat goed nieuws.
1: Het is weer tijd voor goed nieuws.
0: En dat goed nieuws komt uit Herentals, want de gloednieuwe brandweerkazerne van Herentals opende deze week en heeft meteen ook een primeur in huis. In het gebouw is een industriële wasserij ondergebracht die de uniformen van alle brandweermannen en vrouwen uit 7 Kempense kazernes zal wassen. Ja, we wassen hier kleren van alle 7 Kempense kazernes, klinkt het bij de brandweer, en dus is zo'n wasserij geen luxe. Na een interventie in een brand raakt de kledij van een brandweerman besmet met roet, teer en kankerverwekkende stoffen. Wie die kleren gewoon thuis in de wasmachine steekt, verspreidt die schadelijke stoffen zomaar mee in het gezin. Voortaan wordt alles dus centraal en professioneel behandeld. De machines zijn extra krachtig en er wordt gewerkt met een strikt scheidingssysteem. Vuile kleding komt aan de ene kant binnen, propere aan de andere kant weer buiten. Voor de brandweermensen betekent het een grote sprong voorwaarts op vlak van gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat brandweermannen een verhoogd risico hebben op bepaalde kankers, precies door herhaalde blootstelling aan die stoffen. En met deze aanpak willen de Kempense kazernes hun mensen dus beter beschermen. De kazerne zelf is trouwens ook een pareltje van moderne architectuur, met plek voor materieel, oefenruimtes en een groot leergedeelte voor de vrijwilligers. Tijd om een feestje te vieren in de brandweerkazerne van Herentals dus. Misschien wel met deze van Johnny Cash.

0: here's a name.
1: Ja, na dat berichtje over de brandweer van Herentals hadden we twee nummertjes met het thema vuur. Johnny Cash met Ring of Fire en Elvis Presley. Marie is the name of his latest flame. En om ons vuur bij je brandend te houden, hebben we even deze boodschappen.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Bingo!
5: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, geamuseerd wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
4: Bingo.
5: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
6: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
7: Oh ja? Of vol avant, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
6: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
7: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als schaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
6: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
7: Verongs is dat, manneke.

Ricky Nelson, die is er zeker van dat er een dag komt dat je niet anders meer kan dan hem willen. En er is ook een speciale verjaardag vandaag te vieren, namelijk die van Freddie Quinn. Die wordt vandaag 95 jaar en dus dat is tijd om van hem een plaatje te draaien en om hem heel veel gelukwensen te doen van al onze Minerva-luisteraars natuurlijk, maar in heel bijzonder van Maaike.

0: John Bolter, een van die vergeten crooners uit de jaren 50. Blue, blue, my world is blue. Hij heeft dus liefdesverdriet. Tijd voor wat goed nieuws.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: En dat goede nieuws komt uit het ziekenhuis in Geel. Want in het Sint-Dimfnacht ziekenhuis van Geel rijdt sinds kort een gloednieuwe collega rond. Alleen loopt hij niet, hij rolt. Een zelfrijdende robot vervoert er pakketten, medicatie en labomateriaal van de ene afdeling naar de andere, volledig zelfstandig. De robot kan zelf de lift nemen en de beste weg kiezen, vertellen ze daar in het ziekenhuis. En dat is dus niet mis. Het toestel is uitgerust met sensoren, camera's en een slim navigatiesysteem. Het ontwijkt uiteraard mensen, verpleegkarren en zelfs een over de vloer rollende bal kan het machientje ontwijken. Het idee erachter is simpel. Verpleegkundigen verliezen dagelijks uren aan het heen en weer lopen met bestellingen, monsters en documenten. Die tijd kunnen ze nu besteden aan iets waar het echt om draait, namelijk de patiënt. Voor patiënten is de robot een klein spektakel op zich natuurlijk. Vooral kinderen op de afdeling voor kindjes vinden het geweldig. Ook oudere bezoekers kijken hun ogen uit. Wie had gedacht dat we dat nog zouden meemaken, klonk het bij een tachtiger op de wachtzaal. De robot krijgt inderdaad ook nog een broertje of zusje bij als de eerste ervaringen positief blijven. Toekomst in de zorg is niet meer science fiction, dus ze rolt gewoon door de gang. En wie daar helemaal voor te vinden is, is Connie Francis.

Volgens Connie Francis is zo'n robotman helemaal onfeilbaar. Maar ik zou zeggen, Connie, kijk uit wat je wenst. Want je zou wel eens iets helemaal anders kunnen krijgen. Deze bijvoorbeeld van de Strangers.

Ja, de chiffons die vroegen zich af waarom ze zo verlegen waren dat ze zelfs niet het woord durven te richten tegen die ene waar ze zo verliefd op zijn. Dat zijn van die dingen die je meemaakt als je een puber bent natuurlijk. Eens kijken wat Dodie Stevens ervan denkt.

0: The Purple Hat Band.
1: De kerel met roze veters, dat is toch iets heel speciaal daar dat die Dodie Stevens aan het bezingen is. Laten we nog wat tijd maken voor het laatste goed nieuwsje voor het nieuws van 5 uur.
2: Het is weer tijd voor goed nieuws.
1: En dat goed nieuws komt nog eens uit Merksem, want daar hebben ze dinsdag 29 september een sportdag bedacht waarbij niemand verplicht wordt om hetzelfde kunstje te doen. Tijdens de gratis seniorensportdag in Sporthal De Rode Loop stellen deelnemers namelijk zelf hun programma's samen. En het aanbod is behoorlijk uitgebreid. Wie het rustig wil houden kan kiezen voor stoel, yoga of volksspelen. En iets sportiever zijn badminton, pickleball en Cube. Wie graag wat meer ritme heeft, kan terecht bij de Zumba Gold of de Drums Alive. En er zijn zelfs lessen zelfverdediging en weerbaarheid. De dag begint om 9:30 met een gezamenlijke opwarming van de Merksemse beweeggroep Lenig en Fit. En daarna zijn er 4 blokken waarin iedereen verschillende activiteiten kan proberen. Tussen de middag is er bewust tijd voorzien voor de lunch en een babbel met andere deelnemers. En dat sociale aspect is natuurlijk even belangrijk als het bewegen. Het district wil senioren laten ervaren dat actief blijven niet noodzakelijk betekent dat je jezelf moet afbeulen. Bewegen mag ook gewoon gezellig zijn. De belangstelling is alvast groot. De sessies balans- en evenwichtsoefeningen zijn volledig volzet. En ook een van de sessies Drums Alive zit al vol. Dus ik zou zeggen, senioren van Merksem en wijde omstreken, spoed u op dinsdag 29 september naar de Rode Loop en keep on running.

De Spencer Davis Groep met de piepjonge Steve Winwood. En dat betekent dat we aan het einde zijn van ons eerste uurtje Happy Hour. Ik hoor jullie graag terug na 5:00.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dag, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze nog een keer.
4: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
5: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
6: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
5: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
6: De Stoute Bart de Pauw Show.
7: Dank u vriendelijk voor vanavond.
5: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stadsschouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
8: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
9: Een zinkgat? Wat is dat?
10: Ah wel, dat is vreed en betant.
8: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
11: Goeiedag, ik ben Leon.
9: Leon, wat doe jij?
8: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
10: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
8: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
5: Joss Stone. You have me, you lost me. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. L is for the way you look and me. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Joss Stone. 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
12: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
13: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
12: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
14: De topministers van de Vlaamse regering zitten dan toch weer samen, nadat ze zo'n uur geleden het overleg aan de kabinetsmedewerkers overlieten. Voor een overleg met alle ministers is het wel nog te vroeg. Politiek journalist Karel Latré.
15: Na een stevige discussie over subsidies, welke minister bespaart hoeveel, zit de kern van de Vlaamse regering nu opnieuw samen. Dat is een kleine groep, de belangrijkste ministers van de regering Diependalen. Pas als daar wat vooruitgang geboekt wordt, komt de hele regering opnieuw samen om de finale eindsprint in te zetten.
14: Of minister-president Diependalen een akkoord vindt tegen zijn septemberverklaring van morgen, is nog maar de vraag. In Antwerpen is een jongen van 15 gewond geraakt toen hij wegvluchtte van een politiecontrole. Dat bevestigt de politie. De jongen reed weg op een elektrische step die snelheden haalde tot 86 km per uur. Toen hij een agent probeerde aan te rijden, raakte hij zelf gewond. De jongen werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. In Vilvoorde is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Hij werd in zijn been geraakt. Het slachtoffer is een man van 28. Hij kon zelf de politie verwittigen en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat het motief was. Er is ook nog geen verdachte opgepakt. De politie onderzoekt de zaak. In Engeland zijn al zeker 5 mannen opgepakt voor het incident bij de luchtmachtbasis. Dat heeft de politie bevestigd tijdens een persconferentie.

Bone had al eerder zijn ambitie om Belgisch kampioen te worden uitgesproken, maar het is sneller dan hij zelf verwachtte. Hij is nu zo'n 3 jaar rallypiloot. Ook volgend jaar hoopt hij het BK te kunnen rijden. Vanavond komen er meer wolken opzetten met aan de kust kans op een bui. Morgen in het westen bewolkt met kans op wat lichte regen en maximaal tot 22 graden. In het oosten meer zon en daar kunnen we 27 graden halen. De volgende dagen vrij zonnig bij maximaal rond 25 graden.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
3: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
2: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
3: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
2: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
4: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
5: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees bleef toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
6: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
7: zeg? Ja,
6: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
7: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
6: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
7: Allee, kom, pak er rap eens voor te schrijven.
6: 0485 54 87 85.
8: Aha, aha, aha. Minerva.

En van die twee uurtjes hebt u nog één uur te goed, vol goed nieuws en goede muziek. Kijken wat we hier nog allemaal op de lijst hebben staan. Jackie Wilson, Will Tura, UB40, Etta James, Dusty Springfield, Sandy Shaw en nog veel meer. En natuurlijk ook veel goed nieuws. En dat goede nieuws gaan we nu eerst zoeken in eigen stad. Wie graag lekker eet, kan het weekend van 3 en 4 oktober misschien beter met een lege maag naar Antwerpen komen. Want dan vindt de 12e editie plaats van Smaakmeesters. Meer dan 100 restaurants, cafés, bakkers, koffiebars en speciaalzaken doen mee. Voor 7 euro serveren ze een kleine specialiteit van het huis. Dat kan gaan van ceviche tot Vlaamse stoverij, van zoetigheden tot een bijzonder drankje. Reserveren hoeft niet. Er zijn ook 5

culinaire wandelroutes uitgestippeld. Die voeren onder meer door het historische centrum, het Zuid, het Eilandje en Antwerpen-Noord en combineren eten met monumenten en bijzondere plekken in de stad. In de cruise terminal van Het Steen kun je beide dagen tussen 12 en 6 bovendien gratis Antwerpse streekproducten proeven. Onder meer koffie, chocolade, streekbier en andere lokale producten. Schepen voor Toerisme Koen Kenis noemt smaakmeesters een combinatie van gastvrijheid, gezelligheid en meesterschap achter de toog en in de keuken. En geeft bezoekers een eenvoudig advies: goede schoenen aantrekken en proeven van de stad. Daar kunnen we nog weinig aan toevoegen, tenzij u een heel leuke tijd wensen op dat smaakmeestersfestival met Louis Prima.

Louis Prima en Dean Martin namen ons mee op een toertje door Napels met Buonasera en That's Amore. En laten we eens teruggrijpen naar de klassiekers, deze van Jackie Wilson, Lonely Teardrops.

Lester Sterling en Stranger Cole waren dat met hun reggae-klassieker Bangarang. En ja, dat is inspiratie geweest voor heel veel mensen die reggae biedt. Onder andere voor Wiltura.

0: Zo hoort van Wiltura, dan is dat geen caravan meer, maar dan is dat echt een soort enorme loft op wielen eigenlijk.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: En voor dat goede nieuws gaan we naar Mol en Genk, want daar opende dit weekend een prachtige duo-tentoonstelling Gemaakt om geschilderd te worden, kunstenaarskolonies in de Kempen van 1840 tot 1920. Het Jacob Smits Museum in Mol en het Emiel van Doren Museum in Genk bundelden hun collecties tot een indrukwekkend geheel. Weinig mensen weten het, maar tussen 1840 en 1920 trokken honderden kunstenaars uit binnen- en buitenland naar de Kempen om er in open lucht te schilderen. Kalmthout, Wechelderzande, Mol en Genk werden bruisende kunstenaarsdorpen. Geïnspireerd door de Franse school van Barbizon zochten ze de rust van de heidevelden, vennen en zandduinen. Emiel van Doren kwam bijvoorbeeld eigenlijk uit Brussel, vertelt een van de curatoren, maar is in Genk verliefd geworden op het landschap en op een dame die daar een hotel had. Hij is dan ook gebleven. Zo zit onze streekgeschiedenis dus vol met verhalen. In Mol hangen 97 werken, in Genk 55. Wie beide bezoekt, krijgt ook een prentcadeau. Bij de expo verscheen ook het boek De Schilders van de Kempen, de eerste grote publicatie over dit stuk kunstgeschiedenis. De tentoonstelling loopt nog tot 17 januari 2027. Tijd genoeg dus voor een uitstap deze herfst of deze winter voor wie van kunst en van onze eigen streek houdt. En als je naar die tafereeltjes gaat kijken, dan past dit nummer van Jacques Brel natuurlijk als soundtrack.
2: Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlokken schuin uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijk en duin de grijze nevel valt, wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de enige bergen zijn. Wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn, wanneer de dagen gaan in donne regelmaat en bolle oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons de nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als slijsteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keileen is, wanneer de noordwind de vlakte vieren neemt, wanneer de noordwind er onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land. Wanneer de Schelde blinkt in de zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zonjapon.

0: Der jubel glanz de baan, dan juicht mijn land, mijn vlak land.
1: Jacques Brel zong zelf de vertaling van Le Plat Pays in, die gemaakt werd door Ernst van Altena, die natuurlijk ook heel veel van die nummers heeft vertaald voor andere artiesten, waaronder bijvoorbeeld Herman van Veen en Lisbeth List. Het is tijd voor wat boodschappen.
2: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
3: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
2: Mooi, schat, ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
3: Ja, ik zijn Claire.
2: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
4: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
5: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
6: Bingo.
5: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
6: Bingo!
7: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven! Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen!
8: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
7: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
8: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
7: Geniet ervan, het zijn de beste.
8: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

0: Die laat je graag uitspelen, Etta James, At Last.
1: Het is weer tijd voor goed nieuws.
0: We gaan nog even in Limburg blijven voor het goed nieuws, want op de Corda Campus in Hasselt kan je deze week iets bijzonders meemaken. De theatermakers van Bandje nodigen bezoekers uit voor een wandeling waarbij oude cassettebandjes tot leven komen. Herinnert u zich die nog, die cassettebandjes, die kleine plastic doosjes die je uit de tape recorder in de auto stak en waar je thuis met een potlood in draaide als de tape uitrolde bijvoorbeeld. Voor de voorstelling deden de makers een oproep. Mensen mochten hun oude cassettebandjes opsturen en wat ze binnenkregen overtrof alle verwachtingen. De zotste verhalen binnengekregen, zeg, klinkt het bij de theatermakers. Liefdesbrieven op tape, dagboeken die iemand voor zichzelf insprak, verjaardagswensen van al lang overleden ouders, oude repetitieopnames van dorpsbandjes. Al die verhalen worden nu één voor één tot leven gebracht op de wandeling. Bezoekers stappen door verschillende ruimtes waar telkens een ander bandje speelt. De knars van de tape, het geritsel op de achtergrond en dan die stem van vroeger. Voor veel bezoekers wordt het een emotionele reis. De Corda Campus is de plek waar vroeger in Hasselt de Philipsfabriek stond, waar ooit ook cassettebandjes werden gemaakt. Toeval? Nee, natuurlijk. Dat is bewust gekozen voor de nostalgie. Nostalgie zoals in dit nummer van Mary Hopkin.

Mary Hopkin won een televisietalentenwedstrijd en de eerste prijs was een plaatje opnemen met Paul McCartney. En dat werd deze Those Were The Days. Een Russisch volksliedje is dat eigenlijk, dat helemaal in een nieuw kleedje werd gestoken door Paul McCartney.

Eartha Kitt met My Man en daarvoor Sandy Shaw met The Son of a Preacher Man. Ja, mannen kunnen soms vreemde wendingen nemen in een vrouwenleven. Het is tijd voor nog wat goed nieuws. In de Verenigde Staten heeft de jaarlijkse campagne Clear the Shelters opnieuw indrukwekkende cijfers opgeleverd. Tijdens de adoptiecampagne in augustus vonden meer dan 135.000 asieldieren een nieuwe thuis. Tegelijkertijd werd ruim $480.000 ingezameld voor deelnemende dierenasielen en opvangorganisaties. De actie bestaat ondertussen 12 jaar en sinds de start in 2015 hielp ze al bijna 1,5 miljoen adopties van asieldieren. Het principe kennen we ook in Vlaanderen onder de slogan Adopt, Don't Shop. Wie een hond, kat of ander huisdier zoekt, wordt aangemoedigd eerst eens bij een dierenasiel te kijken. En daar bestaat bij ons inderdaad een centrale officiële website voor, Adopteer een Dier. Erkende Vlaamse dierenasielen kunnen daar dieren plaatsen die een nieuwe thuis zoeken. Het systeem wordt rechtstreeks gekoppeld aan de administratie van de asielen, zodat dieren die geadopteerd zijn ook weer van de site verdwijnen. Je vindt er trouwens niet alleen katten en honden, ook andere dieren die in erkende asielen verblijven, kunnen er worden aangeboden. Dus wie al een tijdje denkt, misschien is er thuis nog plaats voor een viervoeter, eerst even in het asiel kijken en dat kan twee levens veranderen. Je hoeft niet per se naar een winkel te stappen, zoals Patty Page.

0: Zo, dat was het voor Happy Hour deze week. Eddy staat hier al klaar voor de Music Maestro. Wij zien u graag volgende week.
1: Dit is de Radio Minerva Snoepplaat van deze week.

0: Draai van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofvijder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofvijder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
5: Land of hope and glory.
4: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2. Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttensherenkledij.be of 0495 23 96 93.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
7: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
6: Radio Minerva. Vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: De Vlaamse topministers lassen opnieuw een pauze in de begrotingsgesprekken. Er is eerst tijd nodig om per partij apart de verdere stappen te bespreken. Politiek journalist Karel Latree.
9: Begrotingsoverleg ligt nu even stil. Alle partijen zijn terug naar hun eigen kabinetten. Er gebeurt nu even niets en het is dan alle ogen op een nieuw en heel belangrijk voorstel van de minister-president.
8: Het blijft afwachten of het begrotingsakkoord rondgeraakt tegen morgen. Dan moet minister-president Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. In Antwerpen is een jongen van 15 gewond geraakt toen hij wegvluchtte van een politiecontrole. Dat bevestigt de politie. De jongen reed weg op een elektrische step die snelheden haalde tot 86 km per uur. Toen hij een agent probeerde aan te rijden, raakte hij zelf gewond. De jongen werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. De dood van de peuter in Bertum is een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Dat heeft VTM Nieuws vernomen. Het meisje van anderhalf werd vrijdagochtend niet naar de crèche gebracht. Pas 's avonds werd ze gevonden in de wagen. journaliste Rosalie Pieters.
10: De papa van de peuter komt normaal gezien elke dag eerst zijn jongste kind afzetten aan de crèche. Maar omdat er die dag jaarmarkt was in Berchem en er geen parkeerplek was voor de crèche, heeft hij beslist om eerst zijn oudste dochter naar school te brengen. Zijn routine was dus verstoord en hij is daarna gewoon naar het werk gereden.
8: De crèche stuurt normaal ook een berichtje bij afwezigheid, maar deed dat vrijdag niet, omdat de ouders al eerder vergaten te melden dat het kindje thuis zou blijven. Het parket onderzoekt de zaak. In Engeland zijn al zeker 5 mannen opgepakt voor het incident bij een luchtmachtbasis. Dat heeft de politie bevestigd tijdens een persconferentie. Ze kregen melding over verdachte voertuigen in de buurt. Volgens lokale media vond de politie verschillende brandbommen. Wat het motief is, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger gebruikt die basis voor aanvallen op Iran. Er loopt een onderzoek. En in Nederland is premier Rob Jetten door zijn beveiliging van het podium gehaald op zijn partijcongres. De bijeenkomst van D66-leden werd

0: bovenop.
1: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
2: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
3: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
4: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
5: Zie je, Robert? Ik heb van ons maand nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
4: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
6: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
5: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mij, hè?
7: Robert, de expert. 0 draaien, 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
8: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
9: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
8: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
9: Wie is dat? Ook een kinesist?
8: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
10: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
11: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
12: Merci ImmoBiep.
13: Aha, aha, aha. Minerva.
4: Zeg, schat, wat doe je nou? Zet je die een tv nou af?
14: Oh ja, het is een idee van Dissel op de radio. Kon ik een plotje aanvragen?
4: Oh, dat, een plotje aanvragen.
14: Ah wel, je belt gewoon naar Lutgert. 03-219-17-27.
15: Daar is hem, daar is hem! Daar is hem, daar is hem!

Hey, hallo daar aan de andere kant van de radio. Jawel, het is zover zondagavond, even over 18 uur. U luistert nog steeds naar Radio Minerva op Sint-Tannenke-Linkeroever. En op de zondagavond zit je goed voor 2 uur gevarieerde muziek. En dat allemaal in ons programma Music Maestro Please met Eddy van Dessel. En ik ga meteen met de deur in huis vallen, want het zal vandaag een semi, ja, u hoort het goed, een semi-verzoekprogramma worden vandaag. Want mensen, ik ben helemaal alleen. Oh. Ja, ons Lutgaard is aan het genieten van een beetje vakantie in Spanje. En ik had helaas geen andere telefoniste kunnen vinden om mij hier te assisteren. Dus ik moet hier alles alleen doen. Dus dat is niet zo eenvoudig, maar ik ga toch proberen om die telefoon op te nemen. Maar het kan wel een beetje zijn dat je eventjes moet wachten. Dus alvast mijn excuses ervoor. Maar als je in het bezit bent van een computertje, dan kan je eventueel ook een nummerke aanvragen via de digitale weg, ja. De meeste mensen zullen wel weten wat ik bedoel. Ga even naar de Minerva-website. Klik even op het uitroeptekentje en dan kan je een online formuliertje invullen. En ik zal zo goed mogelijk proberen om iedereen, ja, te helpen. Ja. In ieder geval, we gaan beginnen met een zanger die vandaag jarig is. Ja, ja, ja.

0: Ja. Ik heb het over Frans, Eugène, Helmut, Manfred, Niedel. Ik hoor u al denken, wie is dat in godsnaam? Wel, er is niemand minder dan Freddie Quinn. Die is vandaag jarig en hij wordt 95 jaar. Ja, fantastisch, hè? En natuurlijk kennen we Freddie Quinn als de Oostenrijkse slagerzanger en acteur. En hij was vooral bekend in de jaren 50 en 60 met goede muziek. En omdat hij vandaag jarig is, gaan we ook met Freddie Quinn beginnen in ons programma. En ik heb gekozen voor een nummer dat ook een van zijn bekendste is. Hij heeft er natuurlijk heel veel bekende nummers gemaakt, maar deze vind ik zelf persoonlijk een goeie om ons programma te starten vandaag. Ik heb het over Zeeman. Goedenavond allemaal en zeker blijven luisteren, hè?
1: Heerlijk.

Zeeman van de jarige Freddy Quinn. 95 jaar wordt hij vandaag. En daarom dacht ik, we gaan met deze persoon beginnen in ons programma. De telefoontjes zijn al aan het binnenkomen. En ook heb ik al gezien dat er wat mensen via de social media al nummertjes hebben aangevraagd. En de eerste die dat gedaan heeft, wel, dat is de Pedro. En die deed groetjes aan zijn topvrouwtje Anne. En bij de nummerkeuze stond dit geschreven. Eender wat zomers klinkt met dit mooie weer, alsjeblieft. We steken dadelijk de barbecue aan. Ja, leuk hè? Weten dat jullie barbecue gaan eten en Van Disselke zit hier op linkeroever. Laat het gewoon smaken, Pedro. En in ieder geval, u hebt gezegd dat ik zelf mag kiezen. Het moest wel iets zomers zijn. Ja, Wat dacht u dan van de deze?

0: Ja, leuk muziekje voor bij de barbecue, Pedro. Dat waren de Soca Boys. Follow the leader, leader, leader, follow the leader. Ja, daar hoest er even nog bij. 6:15, u momenteel aan tafel gaan. Laat het dan smaken. Wij gaan proberen te zorgen voor een goede spijsvertering met aangepaste muziek. En deze, dat is heel toepasselijk na deze inspannende versie van de Soca Boys. Want we hebben niemand minder klaarstaan dan Tom Jones met de Green Green Grass of Home. Want Marina uit Weinigem, die heeft ervoor gebeld met de groetjes aan alle luisteraars van deze geweldige radio.
1: Radio Minerva. De oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.

Ja, ja, de goede muziek van de raad, meneer. Van Tom Jones en de Green Green Grass of Home. Telefoontje kregen van Herman uit Mechelen, of Herman van Mechelen. Hij vroeg een nummer te draaien van Johnny Blanco. En Herman, ik heb aan het zoeken geweest op de computer van Minerva. Het nummertje dat u gevraagd heeft, heb ik niet gevonden, helaas. Ook niet op mijn toverdoosje hier. Misschien heb ik de titel niet goed begrepen. In ieder geval, Johnny Blanco heb ik wel klaarstaan met het nummertje Aan het Noordzeestrand. En de Herman, die deed de groetjes aan alle luisteraars van deze geweldige radio. En ook nog aan Jos en Thomas van de donderdagavond.

zwam, zwam, Johnny Blanco met een goede wasknop naar zondagavond. Het kan nooit geen kwaad aan het Noordzeestrand. We gaan naar Blankenbergen en daar woont Carina. En die deed de groetjes aan alle luisteraars. En ze wenst ons veel succes met het team en succes met het programma Groetjes. Zo staat hier allemaal geschreven op de computer. Bij nummerkeuze heeft ons Carina het volgende geschreven. One Day in Your Life van Michael Jackson graag. Wij waren eergisteren 45 jaar getrouwd en het was onze eerste dans. Ha, Carina, dan zou ik zeggen, oké, als uw partner in de geburen is, pak hem dan een keer vast en doe het dan een keertje terug, zoals 45 jaar geleden. Want hier is Michael Jackson, One Day in Your Life.

Ja, Michael Jackson. Hij kon toch mooie muziek maken. Hè? En zijn teksten waren ook heel mooi. One Day in Your Life. Goed, we gaan naar Mortsel. En daar heeft Paul gereageerd op ons programma. Groetjes aan alle luisteraars die graag een mooi instrumentaal nummertje willen horen en mee willen zingen. Gelieve het nummertje niet het laatste te spelen, want dan zijn we zoals gewoonlijk de helft kwijt, zegt hij erbij. Wel, ik weet wat dat komt, Paul. Ik weet wat u bedoelt. Als wij een programma opnemen, dan weten wij nooit op voorhand wanneer dat er een jingle gaat komen, omdat we thuis zitten en we weten niet wat de computer bij meneer van hier allemaal aan het doen is. Dus dan kan het inderdaad gebeuren dat we een nummertje starten en dat we zeggen van oké, het is nog 5 minuten, 6 minuten, ik ga afscheid nemen. En in ene keer, ja, dan begint de reclame te spelen. En dan inderdaad, dan is het soms mogelijk dat er bepaalde nummertjes niet tot het einde worden gespeeld. Onze excuses ervoor. Misschien moet ik iets anders doen. Hè? Moet ik een kwartiertje voor de tijd zijn al afscheid nemen. We zullen wel zien. In ieder geval, nu zal ik het nummertje helemaal laten kunnen uitspelen. Want u vroeg mij het instrumentaal nummertje van Laat de zon in je hart. Ja, ik heb aan het zoeken geweest en ik heb toch wel iets gevonden, zeker. Speciaal voor de Paul uit Mortsel. Hier is Wil Peters, Laat de zon in je hart, de instrumentale versie. Allee, joepie!

Ziezo Paul, helemaal tot het einde, tot de laatste noot, konden we genieten van Wil Peters op zijn Yamaha keyboard en Laat de zon in je hart. De volgende, wel, dat is van Ann Hemeleers. Die heeft mij een mailtje gestuurd en dat ging als volgt. Top! Je bent aanwezig met een uitroeptekentje. Ja, ik verzin het niet. Nee, het staat hier letterlijk voor mijn neus geschreven. Graag een leuk plaatje voor mijn man. Gewoon om te zeggen dat ik hem nog steeds heel graag zie. En samen genieten we van de laatste zonnige dagen. Om dan lekker knus in de zetel te liggen tijdens de koude dagen die misschien te zaakjes gaan komen. Was allemaal afkomstig van Ann Hemeleers. Er stond geen nummerkeuze bij, dus dat is altijd heel gemakkelijk voor Van Dessel, beste Ann. En ik heb gekozen voor een swingend nummertje van Cliff Richard en zijn Shadows. En ze gaan op cruise, namelijk op Sea Cruise.

Yeah, Cliff Richard and the Shadows and the Sea Cruise. Ik heb een telefoontje gekregen uit Burgt van een zekere Nicole. En ze zei, hey Van Dessel, leuk dat je vandaag wel aanwezig bent. Want ja, die opnames, dat is niet hetzelfde. Dan kunnen we niet bellen. Nee, inderdaad Nicole. Maar ja, we hebben nog vele andere dingen op onze agenda staan buiten radio. Minerva, moet je begrijpen. Hè? In ieder geval, we zijn er vandaag en dat vond ze heel tof. En ze zei, leuk dat je er vandaag wel bent. Kan ik alsjeblieft een nummerke aanvragen voor mijn nichtje, Sarah? Want die is grote fan van de formatie ABBA. En we vinden dat die veel te weinig gedraaid worden op Radio Minerva. Je mag zelf kiezen. Wel, dat is heel gemakkelijk, Nicole. Dus ik heb gekozen voor deze.

Ziezo, het nichtje van Nicole uit Burgt hebben we weer gelukkig gemaakt op deze zondag, want we hebben ABBA gedraaid en Dancing Queen. Voor de mensen die net afstemmen op onze zonnige zender, van harte welkom in ons eerste gedeelte in ons programma Music Maestro Please met Eddy van Dessel. Vandaag wel een verzoekprogramma, maar het is een klein beetje een semi-verzoekprogramma, want ik zit hier helemaal alleen, dus ik moet hier de telefoon opnemen, de computer bekijken. Dus als u telefoneert, mensen, even geduld hebben, ik zal de telefoon wel opnemen. Volgende week zal dat probleem opgelost zijn, want dan is ons Ludgard terug uit vakantie en dan zit weer terug met zijn tweetjes. Roger heeft me ook net gebeld, deed mij de groetjes aan zijn allerliefste Chrisje. En hij was al 4 jaar en zoveel maanden samen. En graag voor Chrisje wou hij een nummerje horen van Anita Meijer. En dat is natuurlijk het geweldige Why Tell Me Why. When

Goeie keuze van Roger, deze Anita Meijer te vragen in Why Tell Me Why. Dus straks zaten we al een beetje aan de zee, daar zaten we in Blankenbergen. We gaan een beetje aan de andere kant en dan zitten we in Oostende. En daar woont een zekere Patrick, heeft me net gebeld. En hij zei, hey Van Dussel, leuk dat je er vandaag wel bent op radio. Meneer Van, kan ik alsjeblieft een plaatje aanvragen voor mijn liefste vrouwtje Sandra? Ze is een grote fan van popcornmuziek. En kan je alsjeblieft daar eentje draaien uit jullie jukebox? Ja. Ja, we hebben geen jukebox hier, Patrick, maar ik weet wel wat je bedoelt. Dus dat wil zeggen dat ik zelf mocht kiezen. Wel, hopelijk is uw vrouwtje heel tevreden met het volgende nummerke.

Ziezo, wij hebben daar ook in Oostende weer een paar mensen blij kunnen maken. Hopelijk toch met deze Always van Jerry Jackson. Een verzoekje binnenkregen van Lucienne Klaas en het ging als volgt. Hey, dag Eddie. Ik zou graag het volgende liedje willen aanvragen voor iedereen die het graag hoort. Eentje van Céline Dion met Andrea Bocelli, namelijk The Prayer. Hartelijk dank en groetjes. Doe zo verder met dit programma. Was allemaal afkomstig van Lucienne uit Bergen. Nu Lucien, ik heb goeie nieuws, want ik heb die ook bij vandaag. Hier is Céline Dion, Andrea Bocelli samen. Dat geeft vonken. Het is een heel rustig nummerke, dus ik zou zeggen, geniet er maar van. Hier zijn ze dus met The Prayer. MUZIEK

Ja, mooi, hè? Ook weer een rustpuntje in ons programma. En daar zorgden deze Céline Dion en Andrea Bocelli voor met het geweldige nummer The Prayer. Even kijken naar de studioklok. Nog één vocaal nummertje krijg je van mij. Maar geen paniek. Na de piepjes van 7 ben ik er terug met het tweede gedeelte van ons programma Music Maestro, Please. Diana heeft mij ook nog net gebeld. En die deed groetjes aan schoonzoon Robert Willems uit Ekerendonk. En voor de schoonzoon moest ik Frank Sinatra draaien met het nummer My Way.

0: Ziezo, de laatste vocale in ons eerste gedeelte. En die eer was voor Frank Sinatra en My Way. Lieve mensen, ik ben er terug na de piepjes van 7. En ik hoop van jullie hetzelfde. En we hebben nog een beetje plaats om een paar mensen gelukkig te maken. Dus bellen mag nog altijd. Tot ze biedt. Bye bye.
1: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
2: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
1: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
2: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
1: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goeie herstelling? Leren broek ze riemen en ze door hoek.
4: Radio Minerva.
5: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
4: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: De Vlaamse topministers lassen opnieuw een pauze in de begrotingsgesprekken. Er is eerst tijd nodig om per partij apart de verdere stappen te bespreken. Politiek journalist Karel Latré.
7: Begrotingsoverleg ligt nu even stil. Alle partijen zijn terug naar hun eigen kabinetten. Er gebeurt nu even niets en het is dan alle ogen op een nieuw en heel belangrijk voorstel van de minister-president.
6: Het blijft afwachten of het begrotingsakkoord rondgeraakt tegen morgen. Dan moet minister-president Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. In Begijnendijk in Vlaams-Brabant is een motorrijder van 41 omgekomen. De man wilde een wagen inhalen, maar botste daarbij op een auto die uit de andere richting kwam. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken. De dood van een peuter in Berthem is een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Dat heeft VTM Nieuws vernomen. Het meisje van anderhalf werd vrijdagochtend niet naar de crèche gebracht. Pas 's avonds werd ze gevonden in de wagen. Journaliste Rosalie Pieters.
8: De papa van de peuter komt normaal gezien elke dag eerst zijn jongste kind afzetten aan de crèche. Maar omdat er die dag jaarmarkt was in Berthem en er geen parkeerplek was voor de crèche, heeft hij beslist om eerst zijn oudste dochter naar school te brengen. Zijn routine was dus verstoord en hij is daarna gewoon naar het werk gereden.
6: De crèche stuurt normaal ook een berichtje bij afwezigheid, maar deed dat vrijdag niet, omdat de ouders al eerder vergaten te melden dat het kindje thuis zou blijven. Het parket onderzoekt de zaak. In Nederland is premier Rob Jetten door zijn beveiliging van het podium gehaald op zijn partijcongres. De bijeenkomst van D66-leden werd verstoord door pro-Palestijnse protesten. Jetten moest zijn speech daarom tijdelijk stopzetten. De beveiliging zette de actievoerders de zaal uit. En ex-wielrenner Tom Boonen heeft een Belgische titel beet in het rallyrijden. En dat exact 21 jaar na zijn wereldtitel op de weg in het wielrennen. Boonen had eerder al zijn ambitie om Belgisch kampioen te worden uitgesproken. Maar het is sneller dan hij zelf verwachtte. Hij is nu zo'n 3 jaar rallypiloot. Vanavond komen er meer wolken opzetten met aan de kust kans op een bui. Morgen in het westen bewolkt met kans op wat lichte regen en maxima tot 22 graden. In het oosten meer zon en daar kunnen we 27 graden halen. De volgende dagen vrij zonnig bij maxima rond 25 graden.
9: Schatke, zet een tv eens af en de radio harder. Het is Eddie van Dessel op de radio. Dan kan ik je plotje aanvragen.

Helemaal tot het einde. Hey schat, waar was je nou? Dat zong Corrie Konings samen met John de Bever. En dat moesten we draaien, want inderdaad, daar had iemand voor gebeld. En dat was dan Axel. En die deed de groetjes aan mama, James, alle luisteraars. En ook nog groeten aan Eddie. En hij vroeg een nummerje van Corrie Konings. En ik mocht zelf kiezen. Dus daarom heb ik deze genomen. Hey schat, waar was je nou? Zo mensen, van harte dus in het tweede gedeelte van ons programma. Ik ben nog altijd helemaal alleen hier. Dus nog even geduld hebben als je telefoneert en er wordt niet direct opgenomen. Niet panikeren. Er is niks mis met uw telefoon of zoiets. Nee, het is gewoon van dus dat we hier alles alleen moeten doen. Het nummer is altijd hetzelfde gebleven. Hè. Als je ons wilt bereiken, dat is 03-219-17-27. Goed, we gaan naar Niel en daar woont Sonja. Heeft mij net 5 minuten geleden even gebeld. Zij deed de groetjes aan alle jarigen. Die kregen ook een dikke kus van haar. En ook nog groeten aan Eddie van Dessel. En het nummer dat ze heeft aangevraagd, is ook speciaal voor ondergetekende. Dat vond ik heel sympathiek van Sonja. Want je weet, ik ben grote fan van onder andere Helene Fischer. Ja, ik vind haar een toffe madame. Ziet er goed uit. En ze kan ook heel goed zingen, acteren. En ja, die mag bij mij altijd eens een keer langskomen om te komen stofzuigen. In ieder geval, Sonja, bedankt voor het nummerke aan te vragen. En het nummerke dat ik moest draaien, wel, dat is getiteld Ademloos duurt die nacht. Hier is Helene Fischer. Goedenavond allemaal.

Ademloos Duur Die Nacht. Dat was Helene Fischer. Dankjewel Sonja uit Niel om dit nummerke aan te vragen. Speciaal voor Eddy van Dessel. Top, top, top, top, top. Goed, Jeanne Nietveld heeft ook gereageerd. Die deed groetjes aan haar lieve zoon Ludwig. En verder nog aan Rezi, Maria Elvis en heel de bende. En ook heel veel groetjes aan Eddy van Dessel. En ons Jeanne, die wou een leuk nummerke horen van Lauralien en de Romeo's. Naar de kermis. En dan ga ik nu starten, hè.

Dan is het open dat Laureline geen hoogtevrees heeft, hè, als ze in dat reuzenrad gaat zitten met de Romeo's om die kus te krijgen. Dat was het nummertje Naar de Kermis, speciaal voor ons Jenny Nietveld. Frans Wakke uit Deurne heeft ook gebeld en hij zei: hey Van Desselke, vorige week waarde jij er niet, manneke? Ik zeg: nee, ik heb natuurlijk wel een programma kan opgenomen. Ja, zegt hij, maar vorige week was er iemand jarig. Simon Luijks, die was vorige week blijkbaar jarig, ja. En als hij dan niemand niet aanwezig is, dan kunnen we geen verjaardagsgroetjes overbrengen. Dus dat gaan we dat vandaag doen. Beter wat later dan nooit, hè. Simonneke, nog een gelukkige verjaardag toegewenst namens ons Frans Wakke en natuurlijk Eddy van Dessel. Ik krijg nog een dikke beest bovenop. Mwah, alsjeblieft. En het nummerke dat François had gevraagd voor uw verjaardag, Simon, is er eentje van den Elvis.

0: Speciaal dus voor Simoneke Luijks, haar late verjaardag, want ze was vorige week zondag blijkbaar. Ja, ik draaide bij deze Elvis Presley, Can't Help Falling In Love With You. We gaan het tempo een klein beetje versnellen, want we gaan naar de jaren 80 en we gaan muziek draaien van Barry White. En Chrisje uit Mortsel, die heeft dat aangevraagd met groetjes aan de kinderen, de kleinkinderen en natuurlijk ook aan Moekebos. En ze heeft ook eens laten weten dat Van Dessel goed bezig is vandaag. En het nummerke dat ik moest draaien, wel, dat heeft de titel I'll Do For You Anything You Want Me To. Here is the Barry.
1: Music Maestro.
2: Heerlijk.
3: Nothing. And nobody.

Ja, goede muziek toch, hè? Als je dat draait op een feestje, ongetwijfeld succes op de dansvloer, hè? Barry White, I'll do anything you want me to. Goed, goed, goed, goed gekozen daar in Mortsel. Ook een telefoontje kregen van Miek uit Wommegem. En die deed de groetjes aan haar tweelingzus Jess. En die zijn in september, ik dacht een 12e dat ze mij zei, zijn ze naar de Elisabethzaal geweest in Antwerpen voor een optreden van Adamo. En het was naar het schijnt een staande ovatie, zeker waard. En dat was fantastisch. En daarom vroeg ze mij een nummerke te draaien van deze artiest. Het nummerke dat ik moest spelen van ons Miek is het volgende. Inshallah, hier is Adamo.

ook een grote meneer, deze Adamo. En dat was het nummer 1, Shala. 7:30 geworden en we gaan luisteren naar voor de tweede keer in ons programma Freddie Quinn, want die is vandaag jarig. En hij wordt zomaar liefst eventjes 95 jaar, hè, deze meneer. En natuurlijk, Maaike, die wist dat allemaal te vertellen, want zij is ook grote fan van onze Freddie Quinn. En zij heeft ook een nummerke aangevraagd en er stond bijgeschreven: groetjes aan alle Freddie Quinn fans en voor Freddie zelf voor zijn verjaardag. Van harte gefeliciteerd en nog vele, vele jaren in goede gezondheid. En ook nog groeten aan Eddie van Dessel. Dankjewel, Maaike. En het nummerke dat ik moest draaien is de volgende: Lass den Sonnenschein hinein.

0: Speciaal dus voor alle Freddie Quinn fans, omdat hij vandaag jarig is, draaiden we deze Last in Sonnenschein hinein, aangevraagd door ons Maaike. De volgende, dat is Marie Elvis, die heeft ook een nummerje aangevraagd. En je weet, als Marie Elvis ons contacteert, dan moeten we eentje draaien van The King. En er is vandaag ook natuurlijk niet anders. En Maria, die deed groetjes aan alle luisteraars en ook weer vele groeten aan Eddie van Dessel. Dankjewel, Mariakke. En het nummerje dat ik vandaag moest draaien is deze Loving You van The King.
1: I will spend my whole life through loving you, just loving you.

Ja, dat toch een geweldige stem, hè, deze Elvis Presley. Loving you. Ik heb gezegd vandaag, 27 september, grote dag voor Freddie Quinn, want die is vandaag jarig. Maar er is ook nog een collega van ons jarig. Ik was het al bijna vergeten, zeg. Schande, schande van Disselke. Want Sis van de Bis, die is ook jarig vandaag. Het zijn dubbele cijfers. Ik ga het niet zeggen wat dat hem geworden is vandaag. In ieder geval, Sis, nog een dikke proficiat met uw verjaardag vandaag. Luc van den Branden heeft ons gecontacteerd en hij zei: Eddie, kan je alsjeblieft een nummerke draaien voor mijn lief vrouwtje Rita Verhaert, want zij is grote fan van de Cats en je mag zelf kiezen welk nummerke je moet draaien. Ja, dat is altijd heel gemakkelijk, Luc. En ik heb gekozen voor het hele mooie Scarlet Ribbons. Hier zijn de Cats. MUZIEK

Goeie keuze van Luc van den Branden uit Hoven voor zijn lief vrouwtje Rita Verhaert deze Scarlet Ribbons aan te vragen en de Cats. Mensen, ik heb goed nieuws. Ja, ik heb goed nieuws. Even goede oren open, want ik heb nog plaats voor één verzoeknummerke. Dus als je nu de telefoon neemt en je belt naar 03-219-17-27, dan kan ik misschien nog uw nummerke voor het tijdstip van 8 uur draaien. Dus snel zijn is de boodschap en ik ga erop proberen te doen om snel te zijn, want ik zit hier nog altijd helemaal alleen. Goed, even kijken. Patricia heeft een nummerke aangevraagd van Wiltura, speciaal voor haar liefste ventje, want die moest naar het buitenland blijkbaar voor zijn werk. En daarom moest ik eentje draaien van Wiltura. Ik mis je zo.

Ja, mooi hè. Wil Turan en ik mis je meer en meer. Goed, inderdaad. Even kijken aan de studioklok. Nog een klein kwartiertje te gaan. En dan is Van Dessel hier ribbedibi. Maar volgende week zijn we weer terug in Levende Lijven. Geen opgenomen programma. Nee. Volgende week zitten we weer terug voor een live programma. En dan ben ik niet alleen. Nee. Dan is mijn telefoniste, ons Lidgard, mee hier aanwezig. Dus dan kunnen we meer telefoontjes opnemen dan we nu gedaan hebben. Alhoewel, het is nog goed meegevallen. Maar ik heb het gezegd. Ik heb nog plaats voor één verzoekje. Dus mensen, als je nu de telefoon neemt, dan zal ik nog mijn best doen om die voor de tijd van 8 uur te draaien. We gaan naar de jaren 70. Om precies te zijn, naar het jaar 1975. En toen had deze formatie een grote hit te pakken. Ik heb het over de Brotherhood of Man en Save Your Kisses for Me.

Save Your Kisses For Me van de Brotherhood of Men. En weet je nog, destijds deze daar zo'n speciaal dansje bij. Hè? Ik kan me precies nog ergens herinneren dat er een speciaal dansje was. En daar waren ze ook heel bekend om dat nummerje te zingen en natuurlijk ook erbij te dansen. Goed, Christel heeft ook nog inderdaad een nummerje aangevraagd. En die deed de groetjes aan de Roger. En de straks had Roger groetjes gedaan aan Christel. En nu heeft ze teruggebeld om te zeggen, graag nog een nummerje voor mijn lieve schat. Roger, een plezier te doen. En het nummerje dat ik erbij moest draaien, wel, dat is eentje van Peter Maffay.

Ja, komt regelmatig terug in ons programma, deze Peter Maffay en zijn doel. En ik had gezegd dat er nog één luisteraar kon bellen naar onze studio. Wel, even kijken, Lucien Klaas heeft niet gebeld, maar die heeft nog een mailtje gestuurd. En het titel van het mailtje was Valreep. Ja, inderdaad. Dag Eddie, als het nog kan, graag eentje van Nat King Cole, alsjeblieft. Stardust, heel hartelijk dank. Groetjes, Lucien uit Berchem. Dat is inderdaad op de valreep, maar ik heb hem geprogrammeerd, beste Lucien. Hier is Nat King Cole, het laatste verzoekje van dit programma. Stardust, goedenavond.

Het laatste verzoekje in ons programma. En die eer was voor Nat King Cole en Stardust. Mensen, bedankt om te bellen. Bedankt om te reageren via Facebook en e-mail en alle andere social middelen. Dit was het voor vandaag. Ik ben er graag volgende week terug. En dan ben ik ook weer live aanwezig. Maar dan ben ik gelukkig niet alleen. Nee. Dan zit ons Lutgaartje aan de andere kant in Studio 2 om jullie telefoontjes te beantwoorden. Maak er nog een fijne zondagavond van. Dit was Van Desseltje. Tot volgende week. Bye bye.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Bij de Vlaamse begrotingsgesprekken is minister-president Matthias Diependalen weer overgeschakeld op aparte gesprekken met de regeringspartijen. Hij wil de onderhandelingen zo recht trekken. Die verlopen moeizaam, ze lagen vanmiddag zelfs enkele keren stil. Politiek journalist Karel Latré.
3: Ik citeer iemand die er vandaag de hele dag bij was. Dit was de dag van de stilstand. En dat is erg, net voor de deadline. Je moet al gaan nadenken of er een soort crisismodus is als je nog niet met je hele regering bent samengekomen de dag voor de deadline.
2: Want morgen wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht om zijn begroting voor te stellen. In Begijnendijk in Vlaams-Brabant is een motorrijder van 41 omgekomen. De man haalde een wagen in en botste frontaal op een tegenligger. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken. En de Rode Duivels zullen het morgenavond in hun wedstrijd tegen Frankrijk opnieuw zonder Leandro Trossard en Mike Penders moeten doen. Dat heeft bondscoach Mark van Bommel gezegd. De twee raken niet fit voor de wedstrijd van morgen. Ze waren er vrijdag ook niet bij tegen Italië. Vanavond komen er meer wolken opzetten met aan de kust kans op een bui. Morgen in het westen bewolkt met kans op wat lichte regen en maximaal tot 22 graden. In het oosten meer zon en daar kunnen we 27 graden halen. De volgende dagen vrij zonnig bij maximaal rond 25 graden.

De muziekdoos. Ambachtelijke muziek, gemokt met olie van geperste muzieknoten. Presentatie Achilleke, de stoutste kabouter van Radio Minerva. Originele ronde platen, die ik één voor één en schoon aan elkaar draai. Kwestie van het boeltje verstaanbaar te houden.

De muziekdoos. Muziek van in de tijd dat de beestjes nog konden spreken en de vogeltjes nog vragen konden rondfladderen zonder mee een bekje tegen een hoogspanningsmast te knotsen. Muziek van in de tijd dat wij nog dansten met minstens één voet op de grond en dat een tegelplaat het ideale moment was om een ferme knuffelpartij te organiseren.

in de muziekdoos op Radio Minerva. Achilleke aan de spreektoeter. Zondagavond. Weer al een week voorbij. De tijd vliegt nogal. Hè. En dan denk ik soms aan mij. Oh, wat zou ik nog allemaal willen doen? Totdat ik dan voor de spiegel stond. En dan besef ik, Achilleke, mag die lijst niet te lang, want om een figuur te zien, heb je niet veel tijd meer. If I Only Had Time, door het orkest van Waldo de los Rios.

If I only had time door het orkest van Waldo de los Rios. Waanzin een bevoorrechte generatie. Ja, als je dan nog wat dat we in ons leven om evoluties hebben zien passeren. En na stonden we weer voor een gigantische technologische evolutie. Ja. Ik heb een leken ontdekt. Van Michael Bennett. En nou beweren ze dat geen echte mens is. Dat dat een artificieel intelligente artiest is. Met andere woorden, die is niet gemokt omdat mama en papa een gezellige avond hadden. Nee, de computer heeft die bedacht. Of stel dat waar is, het bewijs dat een computer nostalgisch, emotioneel kan zijn en een geweten heeft. Michael Bennett, I'm sorry for leaving you.

I'm sorry for leaving you van Michael Bennett. Is het nou een computer of niet? Het klinkt schoon. Pas op, voorlopig hou ik nog altijd van mensen, artiesten van vlees en bloed. Dan deze bijvoorbeeld. Engelbert Humperdinck. There's something wrong in paradise.

The Kelly family, I can't help myself. Ja, dat was mama en papa en dan 13 kinderen, denk ik, dat ze hadden. En die hadden een wasregel, die stond op die geboorteakte. De dag dat je geen borstvoeding meer kreeg, moeten mij zingen. Ja, iedereen zijn regeltjes. Die zijn niet altijd goed, maar kom. Where have I been wrong van de Cats?

Peyton Stevens en Bonnie Tyler, A Rockin' Good Way. Die Shaken Stevens, dat was een kraak. Die leed een heel zaal mee shaken als ze aan het zingen was. Ja, die was daarbij van alleen om de kaart te trekken. Tired of Towing the Line.

tired of towing the line van Shaken Stevens. Nou heb ik een echte seizoensplaat. Indian Summer. Houden vast, dinsdag 29 graden. Dat is wat ze noemen een Indian Summer. Roy Orbison, de Gatlin Brothers en Barry Gibb.

De megamix van Roy Orbison. Ja, dat zijn zo artiesten die de muziekgeschiedenis enorm beïnvloed hebben. Ik heb nog twee zwaargewichten. Aretha Franklin en George Michael. I knew you were waiting.

In Private van Dusty Springfield. De manier waarop dat mensen reageren op muziek, dat is ook nogal veranderd, hè? Oh, ik weet nog wel, van dat wij klein waren, speelden ze muziek en dan gingen wij heen en weer, van links naar rechts. Als je nou weer eens binnenkomt, van die is dan uit muziek, dat soort, springen ze allemaal tegelijk op en neer. Dat wil ik zeggen, binnen 30 jaar als die met hun relaties op die een dansvloer stond, dat god er nog aan de pijken stomp zijn. Nobody Else van René Vroeger.

Nobody Else van René Vroeger. Gary Hager, die mag het eerste uur afsluiten met een medley van Tom Jones. Ja, een medley, daar kun je niet veel mee verkeerd doen. Hè. Tot straks na de reclame en het nieuws.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Bij de Vlaamse begrotingsgesprekken is minister-president Matthias Diependalen weer overgeschakeld op aparte gesprekken met de regeringspartijen. Hij wil de onderhandelingen zo recht trekken. Die verlopen moeizaam, zegt ook vice-minister-president Hilde Krivits van CD&V.
3: Het gaat absoluut moeilijk, maar dat weten jullie dat het moeilijk gaat. En het zal denk ik nog een aantal uren moeilijk gaan, maar we werken naarstig verder.
2: Morgen wordt Diependalen in het Vlaamse parlement verwacht om zijn begroting voor te stellen. De twee verdachten van de schietpartij in Aalst gisteren zijn aangehouden voor poging tot moord. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om twee mannen van 23 en 24. Ze worden ervan verdacht dat ze een man van 23 hebben neergeschoten. Die is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De paus heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk euthanasie sterk veroordeeld. Hij deed dat tijdens zijn bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. Hij richtte zich tot dokters en ander zorgpersoneel. Hij zei dat het hun taak is om een mens die lijdt te helpen, niet om hem om het leven te brengen. Hij zei ook dat iets wat legaal is, niet noodzakelijk moreel verantwoord is. Frankrijk heeft enkele maanden geleden het recht op euthanasie goedgekeurd. Vannacht bewolkt bij maxima rond 15 graden. Morgen in het westen veel wolken met kans op wat regen bij maxima tot 22 graden. In het oosten droog met zonnige perioden bij maxima tot 27 graden. De volgende dagen zonnig en zeer warm tot 29 graden.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in deel 2 van de muziekdoos op Radio Minerva. Magic Trumpet van de Sergio Raphael Orchestra. Dat is een echte toeterplaat, hè? We weten dat van de week de zon terug begint te schijnen, ondanks alle nieuwsberichten. Und die Sonne wird wieder scheinen van Karel Gott.

Und die Sonne wird wieder scheinen van Karel Gott. Ja, die stijgende temperaturen, we zullen ons serieus moeten aanpassen. Want al die ambrasen over die bomen dat ze wegdoen, hè, lustert. Maar gedacht, ze kunnen beter cactussen in de put zetten, gelijk als in Mexico. De Les Humphreys Singers.

Fiesta Mexicana van Danny Fabri. Ja, zo die heel hoge temperaturen, daar hou ik niet van. Als ik dan op straat wandel, dan begin ik te fluiten gelijk een stoomketel. Mexican Whistler van Roger Whittaker.

Mexican Whistler van Roger Whittaker. De Nederlanders die zijn heel vraaggevig. Dat zie je zoals er in zalmen acties zijn. Hè? Maar ik heb er wel mijn twijfels over. Pak naar Frans Bauer. Die wenst ons een ons geluk. Mannekes, werd wakker. Dat is maar 100 gram. Daar kwam ik niet voor van mijn stulzen.

Een ongeluk van Frans Bauer. Ja, dat is niet altijd gemakkelijk om te weten wat iemand gelukkig maakt. He? Bijvoorbeeld, wat ziet een vrouw in een man? Dan denkt als man, logisch, liefde. Verloren. Eerst dat ze nog zingen met welke auto dat je rijdt. You want love and mixed emotions.

want love van Mixed Emotions. Pas op, niet iedereen is op zoek naar liefde, hè. Pak naar Mireille Mathieu en Patrick Duffy. Dat was toch een droomkoppel op het podium. Van liefde moesten die nemen. Hoe dat ik dat weet, ze zingen het zelf. Don't talk to me of love.

Andreas Fulterer en Rosanna Rocchi met Ciao Mio Amore. Ik heb nog een ziemzeute plaat uit Nederland. I'll Miss You Tonight van BZN.

I'll miss you tonight van BZN. Tom Jones, dat is jene die je geeft niet af. Die is toch volgens mij, ze weet dat ze kan om. Hij zingt Love Me Tonight.

Love Me Tonight van Tom Jones. Ja, dat zijn allemaal leekjes over de liefde. Dat is een hapklare koek die je iedereen verstaat. Maar soms komt er van die leekjes tegen dat je denkt, die een tekst moet ik eens opblazen. Michel Sardou. Tous les bateaux s'envolent. Dus volgens mij gaat dat over vliegende boten.

Tous les bateaux s'envolent van Michel Sardou. Ik heb nog een schoolleken. Speciaal verhaal. Allee, ik zit niet dat hier wel te zeggen. Ik hoop toch dat er iemand is die lustert. Hè? Want als je zo'n eigen wagen begint te zieveren, dan loopt het risico dat ze weer een gesticht steken in een kot en dan kun je gewoon slopen en opstom met de kekens. Dat zou ik niet zeggen zitten, hè? Just for you.

Just For You van Mixed Emotions. Ik heb nog een heel toepasselijk lied voor af te sluiten, want we gaan stilletjes naar het einde van het programma. Het laatste rondje van André Hazes. Dat is een heel delicate plaat. Als je die op het einde van een dansavond draait, dan stond de helft in hun handen te klappen, want je vindt dat je het goed gedaan hebt. De andere helft, die stond met gebalde vuisten, want het is een razend omdat je ze naar alles stuurt. Laatste rondje van André Hazes.

Laatste rondje van André Hazes. Lieve meisjes, sterke jongens, programma loopt inderdaad ten einde. Ik heb nog een heel toepasselijk muziekje. L'orage, de storm van Caravelli. Vlak voor een stormachtige week hier in Vlaanderen en in België. Tot woensdagavond 10 uur voor de nachtwacht en 1001 maal dank voor het luisteren.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Amerikaan Brian McNulty is wereldkampioen wielrennen. Hij was in Canada de snelste in de wegrit. Hij sprong weg op een goede 30 kilometer van het einde en kwam solo over de streep. De Australiër Michael Matthews won de sprint voor het zilver, voor de Nederlander Mathieu van der Poel. De Belgen deden niet mee voor de prijzen. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plaats.
3: Ik was niet echt goed vandaag, jammer genoeg. Het was echt van in de eerste ronde een verschrikkelijk hoog tempo. Ik voelde meteen dat ik niet het beste gevoel te pakken had vandaag. Dat is heel jammer dat dat net vandaag gebeurt. Ja, geen excuses, dus ik was gewoon niet goed genoeg.
2: Bij de Vlaamse begrotingsgesprekken is minister-president Matthias Diependalen weer overgeschakeld op aparte gesprekken met de regeringspartijen. Hij wil de onderhandelingen zo recht trekken. Die verlopen moeizaam, zegt ook vice-minister-president Hilde Krevits van CD&V.
4: Het gaat absoluut moeilijk, maar dat weten jullie dat het moeilijk gaat. En het zal denk ik nog een aantal uren moeilijk gaan, maar we werken naarstig verder.
2: Morgen wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht om zijn begroting voor te stellen. De twee verdachten van de schietpartij in Aalst gisteren zijn aangehouden voor poging tot moord. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om twee mannen van 23 en 24. Ze worden ervan verdacht dat ze een man van 23 hebben neergeschoten. Die is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De paus heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk euthanasie sterk veroordeeld. Hij deed dat tijdens een bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. Hij richtte zich tot dokters en ander zorgpersoneel. Hij zei dat het hun taak is om een mens die lijdt te helpen, niet om die om het leven te brengen. Hij zei ook dat iets wat legaal is, niet noodzakelijk moreel verantwoord is. Het Franse parlement heeft enkele maanden geleden het recht op euthanasie goedgekeurd. Vannacht bewolkt bij maxima rond 15 graden. Morgen in het westen veel wolken met kans op wat regen bij maxima tot 22 graden. In het oosten droog met zonnige perioden bij maxima tot 27 graden. De volgende dagen zonnig en zeer warm tot 29 graden.

Welkom bij Minerva 22 uur. En dat betekent dat het tijd is voor de platenkast Late Night. We zetten de deuren van de studio wagenwijd open voor een nieuwe aflevering met de fijnste oldies, popclassics en easy listening.

Love Grows Where My Road Daddy Goes uit 1971 met Edison Lighthouse. En we kennen dat nummer ook van Byron Lee en de Dragonairs en ook natuurlijk onze huiszangeres Cherry Vale. Peters en Lee, welcome home.

Het was een mega hit met Dusty Springfield in 1963, I Only Wanna Be With You. Maar vandaag de versie van Tina Arena, uitgebracht in 2007. En dan nu een pareltje van Gladys Knight en de Pips. Best thing that happened to me.

Glen Campbell had er een hit mee in 68, By the Time I Get to Phoenix. Dat was de instrumentale versie van Jack Eubanks. En net daarvoor nog Tom Jones, Only a Fool Breaks His Own Heart. We gaan verder met de Animals, House of the Rising Sun uit 64. Maar er kruipt er eentje voor, de Beatles met Baby, It's You.

I'm still in love with you met de Stylistics. En ja, zondagmiddag openen wij ons programma altijd met Johnny Mathis. En zijn versie hebben we ook al eens laten passeren. Bobby Vinton Orchestra. Ja, ja, voor hij solozanger werd en met hits als Red Roses Are Red, was hij natuurlijk bezig met een big band. Sentimental Journey.

van Soul Ballad om u tegen te zeggen. Harold Melvin, de Blue Notes, If You Don't Know Me By Now, in 1972. En we hadden dat in het begin van ons programma met Tina Arena, met een nummer van Dusty Springfield. We hebben ze hier ook nog eens plaatsgezet, met I Can Wait Until I See Your Baby Face.

Dat was een eentje van Booker T en de MG's. One Really Loves You. Ik heb nog de Charils klaarstaan met It's Love That You Really Counts. En dan gaan wij richting tijd zijn 11 uur. Tot zo.

0: is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Amerikaan Brian McNulty is wereldkampioen wielrennen. Hij was in Canada de snelste in de wegrit. Hij sprong weg op een goede 30 kilometer van het einde en kwam solo over de streep. De Australiër Michael Matthews won de sprint voor het zilver voor de Nederlander Mathieu van der Poel. De Belgen deden niet mee voor de prijzen. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plaats.
3: Ik was niet echt goed vandaag, jammer genoeg. Het was echt van in de eerste ronde een verschrikkelijk hoog tempo. Ik voelde meteen dat ik niet het beste gevoel te pakken had vandaag. Dat is heel jammer dat dat net vandaag gebeurt. Ja, geen excuses, ik was gewoon niet goed genoeg.
2: Wout van Aert werd 28ste.
4: Ik had zelf goede benen, maar niet super, super benen. En op een gegeven moment ging het licht eigenlijk best vroeg uit. Dus niet de finale kunnen rijden die ik wou.
2: De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering gaan de nacht in. Minister-president Matthias Diependalen heeft aparte gesprekken gehad met de coalitiepartners CD&V en Vooruit. Het is niet duidelijk wanneer de verschillende partijen weer samen rond de tafel komen. Diependalen wordt morgenmiddag in het Vlaams parlement verwacht om de begroting voor te stellen. Een vliegtuig van Lufthansa dat onderweg was van Frankfurt naar Lissabon is in Lyon geland omdat een powerbank van een passagier vuur had gevat. De bemanning heeft die meteen in een beschermhoes gestopt die daarvoor aan boord is. Maar voor de veiligheid landde de piloot op de dichtstbijzijnde luchthaven. Er waren 198 mensen aan boord, iedereen bleef ongedeerd. Ruim een week geleden keerde een KLM-vliegtuig nog om dezelfde reden terug. Vannacht bewolkt bij maxima rond 15 graden. Morgen in het westen veel wolken met kans op wat regen bij maxima tot 22 graden. In het oosten droog met zonnige perioden en warmer tot 27 graden. De volgende dagen zonnig en zeer warm tot 29 graden.
5: Give the best you've got to give now. Charge! Live the way you'd like to live now. Charge! Open up a brand new scene. Wow! Charge!
6: De platenkast Late Night. Een programma van Leo Duurzaak.

Zo, deel 2 platenkast zondag late night. De Brass Rings was dat met This Guy Is In Love With You. Ik herinner mij nog toen we de dansing hadden in Antwerpen. Dan kwam er op een avond een klant naar me toe en die zegt: ik heb hier een nieuwe LP meegebracht van Mardi Gras, draai die een keer. Prachtig nummer. Too Busy Thinking About My Baby.

Johnny Little, ja, zo Little was hij, een bekend artiest natuurlijk. Hè. De Loop uit 1966. En dan hadden we ook nog Linda McKenzie. Could you call me baby? De grootste hit? Nee, maar één van zijn grote hits. Paul Anka.

Long Lonely Nights met Bobby V, uitgebracht in 1961. Onze volgende track die we gaan draaien is origineel van The Temptations en vandaag de versie van Al Green, My Girl.

De groep die we kennen van hun machtig nummer The Summertime. Dit waren de Shakespeare's met Summer Night Dreams. 61, My Heart Belongs to Daddy met The Platters.

j'entends siffler le train, met Richard Anthony. Zo dadelijk komt True Rose nog eens langs, maar eerst Petula Clark met Dear Daddy.

We hadden achtereenvolgens dus de Roll Rolls met You'll Never Find Another Love Like Mine. En dan deze hit uit 1980, hè, Let's Go Around Again met de Average White Band. Een beetje rust in het programma terug met Michel Legrand.

Het is eraan te horen, hè. Geschreven door Barry, Robin en Morris Quip in 82. Heartbreaker met Diana Warwick. En we blijven nog even in de familie van, met Whitney Houston. One Moment in Time.

aan alle mooie liedjes Condonijn blijkbaar, want wij gaan de boeken sluiten, we gaan richting Mindernacht gaan met Benny King met Amor. En ja, volgende week zondag zijn we terug, hè, zondagmiddag van 12 tot 2 en dan de late night van 10 tot middernacht. Bye bye, zwaai zwaai.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: De Amerikaan Brian McNulty is wereldkampioen wielrennen. Hij was in Canada de snelste in de wegrit. Hij sprong weg op een goede 30 kilometer van het einde en kwam solo over de streep. De Australiër Michael Matthews won de sprint voor het zilver, voor de Nederlander Mathieu van der Poel. De Belgen deden niet mee voor de prijzen. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plaats.
3: Ik was niet echt goed vandaag, jammer genoeg. Het was echt van in de eerste ronde een verschrikkelijk hoog tempo. Ik voelde meteen dat ik niet het beste gevoel te pakken had vandaag. Dat is heel jammer dat dat net vandaag gebeurt. Ja, geen excuses, dus ik was gewoon niet goed genoeg.
2: Wout van Aert werd 28ste.
4: Ik had zelf goede benen, maar niet super, super benen. En op een gegeven moment ging het licht eigenlijk best vroeg uit. Dus niet de finale kunnen rijden die ik wou.
2: De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering gaan de nacht in. Minister-president Matthias Diependaele heeft aparte gesprekken gehad met de coalitiepartners CD&V en Vooruit. Het is niet duidelijk wanneer de verschillende partijen weer samen rond de tafel komen. Diependaele wordt morgenmiddag in het Vlaams parlement verwacht om de begroting voor te stellen. De vijf mannen die opgepakt zijn bij de Britse luchtmachtbasis Fairford worden verdacht van terreur. Dat laat de Britse politie weten. Ze zouden een aanslag hebben willen plegen tegen die basis. Het onderzoek was een Brits-Amerikaanse samenwerking. De veiligheidsdiensten hielden de verdachten al even in het oog. Het Amerikaanse leger gebruikt de basis voor aanvallen tegen Iran. Vannacht bewolkt bij minima rond 15 graden. Morgen in het westen veel wolken met kans op wat regen bij maxima tot 22 graden. In het oosten droog met zonnige periode en warmer tot 27 graden. De volgende dagen zonnig en zeer warm tot 29 graden.